Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan uit 1976 van de LP Desire. Het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe CD van Tom Jones. Jawel, Tom Jones, die zanger uit Engeland die al meer dan 80 jaar is. Die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar het met begund is. Later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt. En zijn laatste CD is echt een hele leuke, hele goede CD. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones, One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nieuwe CD van Tom Jones, Surrounded by Time. Dat vindt origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem... Ja, ik vind het zeggen of het nog wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violiste speelt er een belangrijke rol bij. En er wordt ook wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Nou ja, dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen nu een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het op het album Dreamland in 2002. The White Stripes hebben het ook opgenomen. Rosie McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café.

De derde versie van One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blitzes. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos, dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken en allerlei mensen erbij betrokken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zullen wel twee Italianen wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebt allerlei mensen erbij gehaald om door aan de mitte waring. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van de Lovin' Spoonful. De Leavin' Trunk.

Leaving Drunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blizzards. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot met de won is, beroemd met de worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het nu 2000 was. Maar dit is de versie, u denkt 167, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In 2000 is het nummer nog een keer opgenomen op de cd Hotel Grollo. Maar toen was het Daniel Lewis op gitaar. Maar in dit geval is het gewoon de originele bezetting van Cuban and the Blizzard uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. En dat is het nummer waar als de theaterproductie, de muziektheaterproductie, eigenlijk ja, nog vernoemd is. So Many Roads. En het idee daarachter is dat het leven van Harry Musquet heeft vulde te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads. Van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musquet So Many Roads, die is in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica-speler, dat hij uit Cuba and the Blizzards gegaan is, of eigenlijk eruit gezet is, omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden, deze geweldige, super mondharmonica-speler. En Last Minute Flight, dat giet eigenlijk over Jean Lagrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die stiet op de CD Boom Boom Bang 2003, Cuba and the Blizzards met The Last Minute Flight.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Begin jaren 60 was je voor de Beatles of de Rolling Stones en ik hoorde bij de minderheidsgroepering die beide bands bewonderde. Maar deze week kunt u de gedateerde beslissing van destijds nog aanpassen. Paul McCartney bedacht het nummer In de Auto en John Lennon maakte de tekst compleet. Producer George Martin vond hij een geschikt nummer als opening voor het debuutalbum Please Please Me en in Amerika werd het nummer de B-kant van de single I Want to Hold Your Hand. The Beatles, I Saw Her Standing There. 1, 2, 3.

The Beatles, I Saw Her Standing There. Songwriter Roosevelt Jameson ontdekte in het clubcircuit van Beale Street in Memphis zanger Ophie Wright, een begenadigd talent, maar een probleemkind met een structurele drugsverslaving. Ophie Wright nam het nummer op, maar de cover van Otis Redding werd een grote hit en de Rolling Stones namen het nummer in 1965 op in Chicago. That's How Strong My Love Is.

The Rolling Stones, That's How Strong My Love Is. John Lennon en Paul McCartney schreven het nummer Backstage tijdens een optreden in Stoke op 26 januari 1963. En Alan Clark en Graham Nash van de Hollies hielpen de Beatles bij het schrijven van dit nummer, Misery.

The Beatles, Misery. Het is een nummer van zanger Sam Cooke, die op 11 december 1964 werd doodgeschoten in een hotelkamer in Los Angeles. De dader, hotelmanager Bertha Franklin, heeft altijd gezegd dat ze uit zelfverdediging handelde. Sam Cooke werd 33 jaar en in 1965 coverde de Rolling Stones dit nummer in Hollywood.

The Rolling Stones, Good Times. Arthur Alexander werd in de jaren 60 al gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones en Bob Dylan. Dit is een nummer van hem uit 1962 en een half jaar later nam John Lennon het nummer al op voor de Beatles. Vervolgens deden Humble Pie, Roger McGuinn en Keith Ramos het ook nog eens een keer, maar John Lennon zong de beste cover, Anna.

The Beatles, Anna. Het is een nummer van producer en songwriter Burt Burns uit New York. Hij schreef het onder zijn schuilnaam Burt Russell. En in 1961 was het een top 5 hit in Amerika van Solomon Burke. En op de cover bewijst Mick Jagger dat hij heel goed soulnummers kan coveren. The Rolling Stones, Cry to Me.

The Rolling Stones, Cry to Me. John Lennon en Paul McCartney waren enthousiast over de single Only the Lonely van Roy Orbison en daarom schreven ze een snelle variant op Only the Lonely. Het nummer eindigde op plaats 2 in Engeland en op 3 in Amerika. Please, please me.

The Beatles, Please Please Me. Jerry Hall vertelde in een interview dat Mick Jagger dit nummer voor haar schreef en ze kreeg een relatie met de zanger nadat zijn huwelijk met Bianca schipbreuk leed. Het werd in ieder geval een nummer 1 hit in Amerika en het eindigde op de derde plaats in Engeland. Miss You.

The Rolling Stones, Miss You. Het is een compositie van Burt Bacharach en het was een top 10 hit in Amerika voor de meidengroep The Shirelles. De Beatles namen het nummer op voor het album Please Please Me en het werd in 1969 een top 5 hit in Canada en Amerika. Baby, it's you.

The Beatles, Baby, It's You. Het nummer was in bijna ieder land een hit, behalve in Engeland. Keith Richards bedacht het en Mick Jagger maakte het af. En het werd opgenomen in de Atlantic Studios in New York. En Ron Wood was intussen de gitarist. Beast of Burden.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Waiting for the Daylight van Urja Liitinen is het album van deze week. En Thomas Roof van het Duitse blueslabel Roof Records ontdekte haar en liet haar meteen toeren met Candy Kane, Anna Popovich en Sue Foley. En hij stuurde haar naar Amerika om daar een album op te nemen in Memphis. Urja Liitinen, You Talk Dirty.

Twist and Shout. Keith Richards schreef de muziek in Zwitserland, waar hij in een afkikkliniek verbleef en waar zijn dochter Dandelion Angela werd geboren op 17 april 1972. In Engeland schreef Mick Jagger er de tekst bij en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Frankrijk, Canada, Australië en Nederland. En in Engeland eindigde het nummer op 5 in de hitparade, de Rolling Stones, Angie.

The Rolling Stones, Angie. Volgens Thelma McGaugh, een ex-vriendin van John Lennon, schreef hij het nummer over het feit dat zijn vader hem verliet, waarna zijn moeder hem dropte bij een tante en er ook vandoor ging. Het komt van het album With the Beatles. It won't be long.

It won't be long. Het volgende nummer werd nergens een nummer 1 hit, maar het werd wel een top 10 hit in Frankrijk, Engeland, Canada, Nederland, Noorwegen en Amerika. En het werd opgenomen in de Musicland Studios in München en in de Mountain Recording Studios in Montreux. The Rolling Stones, Fool to Cry.

The Rolling Stones, Fool to Cry. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. In 1961 was het een nummer 1 hit voor de Amerikaanse meidengroep The Marvelettes. In 1963 werd het gecoverd door de Beatles en vervolgens werden de Engelse artiesten wakker en verschenen covers van Mike Sheridan en The Knight Riders, Byrne, Elliott en The Fenmen, Helen Shapiro en Ian en The Zodiacs. The Beatles, Please Mr. Postman.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede opmerking en welkom bij Harry's Blues. Hoogwater, we gaan het hebben over hoogwater in drie keer in scheepsrecht. Rising High Water Blues, het nummer van Blind Lemon Jefferson. Over de grote vloed die in 1901 heel Mississippi zo ongeveer overstroomde. Maar ook muziek van Dan Phillips, van Oberon Rose, van Linda Imperial. Archie Lee Hooker, van David Clayton Thomas. Maar we begonnen met QB and the Blizzards, The Midnight Mover.

U denkt 169 van de LP Apple Knockers Flophouse, The Midnight Mover. En vorige week vertelde ik al dat er een nieuwe band samensteld is, een tribute band, een QB tribute band. De band Grollo, Grollo met één O, want zo heurt het eigenlijk. Hij een tribute band wilt wezen, want groeten uit Grollo, dorp schreef je Grollo ook met één O. En deze band die, ja, die bestiet eigenlijk uit jongelui, op, nou, tenminste in ieder geval wat jongere gasten uit vooral Twente. U de bands Tricklebolt, The Grand East, Money and the Man en Boogie Monster. Allemaal jonge bands die inspiratie boekt uit de historie van QB naar Blizzard. Trouwens, Midnight Mover hebben ze ook op het repertoire staan. Ik ben beneden om ze eens een keer te huren straks als dat weer kan. Misschien wel in Grollo. David Clayton Thomas, een zanger waar Harry Musquet een grote fan van was. Een geweldige zanger. We kenden hem denk ik met name als zanger van de band Blood, Sweat and Tears. Maar hij was ook een goede gitarist. Speelde onder andere bij John Lee Hooker. Dit is van de CD Combo 2015. Ik heb het over David Clayton Thomas met een nummer van T-Bone Walker. Stormy Monday Blues.

onmiskenbare stemgeluid van David Clayton Thomas. Want je kent hem ook allemaal van nummers als And When I Die, She Made Me So Very Happy. En nou ja, neem allemaal op Spinning Wheel. Van Morrison, ook een man met een heel kenmerkende stem. De Belfast Kid. Ooit begonnen die in Dam. Speelde ooit nog weer begeleid zelfs door de Blizzards in Nederland. Een beetje een rampzalige tour was dat in de tijd. En dit is van zijn laatste cd. En of dat nou helemaal zijn laatste cd is, dat weet ik niet. Maar hij heeft hem wel die titel meegegeven in ieder geval. The Latest Record Project. En daarvan Only a Song.

Maar doe nog maar even doorblijven doen, want het is wel hele prettige muziek. Van Morrison van zijn laatste cd, The Latest Record Project. 2019 was hij in Grollo trouwens. Toen is hij nog even in het museum in Grollo geweest voordat hij optrad op het Holland International Blues Festival. Nou, iemand die ook heel vaak optreden heeft in deze contrein, zeker ook in de Amer in Amen, dat is Matt Anderson, de sympathieke Canadees die in 2014 deurbrak eigenlijk. Ja, deurbrak was eng met het album Weightless, gewichtloos. Nou, dat is hij niet bepaald. Het is een hele dikke, stevige man, maar een geweldige artiest. Dit is van de cd Halfway Home by Morning in 2019, Better Than You Want.

lekkere mix is dit, hè. Lekkere mix van blues, country, wat gospel erbij. Alles bij elkaar. Met Anderson van de CD Halfway Home by Morning. Better Than You Want Me To Be. De naam Waylon, dan denk je waarschijnlijk aan de Nederlandse zanger die mededoner heeft van het Eurovisie Songfestival. Maar de liefhebbers die weten dan dat het eigenlijk gaat over Waylon Jennings. Een van de outlaw countryman, de highwayman. Samen met Kris Kristofferson en Willie Nelson en Johnny Cash maakten ze furoren in de, denk, 80e jaren zo ongeveer. Toen was Waylon, die loopt nog in de luiers, maar hij is er wel nog een noem trouwens. Er komt een hommage uit aan Waylon Jennings, de zangeres Shannon McNally. Dat doet ze samen met allerlei andere artiesten die op die cd meedoen. De Waylon Sessions, zo heet de cd, die komt dit jaar uit. Hier vast al een vuurproefie, een nummer wat uit 1979 stamt. Uiteraard van Waylon Jennings. Shannon McNally samen met Rodney Crowell in I Ain't Living Long Like This.

I Ain't Living Long Like This, in de uitvoering van Shannon McNally samen met Rodney Crowell van de CD The Wayland Sessions. Allerlei mensen doen er mee, zei ik al. Luke Nelson, de zoon van Willie Nelson, dat er mee. Buddy Miller, dat er mee. Jesse Coulter, de weduwe van Waylon Jennings, die dat er ook aan mee. Geweldige CD. En waarschijnlijk nog wel meer nummers in de toekomst in Harry's Blues. En dat is op zondagavond tussen 6 en 7, Harry's Blues. Maar ook op donderdagavond tussen 10 en 11. Water, hoogwater, daar hebben wij het over. En ik zei aan het begin van de uitzending dat dat in 1901 was, die grote vloed. Maar dat was in 1927. Wel een enorme overstroming trouwens in Amerika. Maar dat kan ook bijna niet anders met zo'n grote rivier. Want de Mississippi, dat is een van de grote rivieren van de wereld. Net als de Amazone, de Congo en de Nijl. De Mississippi die loopt helemaal van Noord-Amerika, van Canada eigenlijk, Lake Erie, loopt helemaal naar het zuiden toe, naar de Golf van Mexico. En als die dan overstroomt, ja, dan gebeurt er ook wat. En die overstroming die was eigenlijk het gevolg van eigenlijk wel een heel actueel thema. Van dat er met de aanliggende grond die uitkwam op de Mississippi, dat door wat verkeerd met omgegaan werd. We veel te veel de bomen werden doorgekapt. En de boerderijen die erop waren, die verarmden de grond enorm. Monocultuur die was er en dat leidde ertoe dat de grond het water niet meer vast te houden. En dat alles naar de Mississippi toe ging. En het regende meer dan, ik geloof wel een half jaar achter elkaar zo ongeveer. En toen stond alles door blank. Je kunt je niet voorstellen, 30.000 square miles. Ik kan het niet uitrekenen, maar het is gigantisch voor in ieder geval. The Mighty Flood of Mississippi, 1927. En de eerste versie daarvan die is van Ramblin' Jack Elliott.

0: De eerste versie van de Rising High Water Blues van Ramblin' Jack Elliott. Uit 2009 van de cd A Stranger Here. De Ramblin' Jack Elliott heet eigenlijk in het echt Elliott Charles Atnopos. En de naam dat het al een beetje suggereert, dat zal wel uit Oost-Europa komen. Nou, dat is inderdaad ook het geval. Het is een Joodse man die wiens familie naar Amerika geëmigreerd is, in de buurt van New York. En daar trad hij ook veel op in Greenwich Village, in de Bleecker Street en die omgeving. Beetje volkszanger, zeg maar. En die vindt de wortels toch ook vaker in de bluesmuziek. En dat blijkt hier ook wel. Want Blind Lemon Jefferson, dat is de man die het origineel, zeg maar, van het nummer. Dat is een man die Texas komt, uit Couchman in Texas. En niet zo heel veel nummers maakt. Hij heeft 100 nummers gemaakt ongeveer. Op een nummer in de periode 1924 tot 1929. En ja, dat is zo'n iconisch figuur. See that my grave is kept clean, om maar één nummer te noemen. Veel nummers van hem bent gecoverd. Maar het origineel, ja, dat klinkt dan ook echt zeer gedateerd. Maar wel altijd de muiten weer. De Rising High Water Blues van Blind Lemon Jefferson.
1: I said, backwater.

De Rising High Water Blues of Blackwater Rising, zoals het ook wel genoemd wordt, van Blind Lemon Jefferson. En dat houdt over 1924, ongeveer in die buurt. Het was nog de tijd dat hij samenspeelde met Lead Belly. Ook een legendarische grootheid uit de wereld van de Amerikaanse country blues, zou je kunnen zeggen. De derde versie die is van Dan Phillips. En dat is wat meer een, een gitarist, zou je kunnen zeggen. Een bluesgitarist, een akoestische bluesgitarist. Hij komt uit Illinois, dus niet echt uit Mississippi, maar wel een man die volle dingen gedaan heeft die op het gebied van de blues ligt. Zijn laatste CD, Matchbox Blues, giet er eigenlijk helemaal over, want er staat nummers op als Stones in My Passway van Robert Johnson, Pony Blues die erop, Good Morning Little Schoolgirl, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal klassiekers eigenlijk. En daar past een nummer van Blind Lemon Jefferson natuurlijk uitstekend tussen. Rising High Water Blues van Dan Phillips.

Drie totaal verschillende versies van Rising High Water Blues. De liste die was van Dan Phelps van de cd Matchbox Blues. Trouwens, Matchbox Blues is ook een nummer van Blind Lemon Jefferson. Het origineel duurt 1927 was het trouwens. Het was de flipside van een single van Teddy Bear Blues. En de eerste versie was van Ramblin' Jack Elliott uit 2009. Wat andere muziek. Wat meer popmuziek, countrymuziek, net hoe je het noemen wilt. Van twee mensen, Tony Oberon en Rebecca Rose. Samen vormt hij de band Oberon Rose en het nummer heet Sinner.

stevige muziek van Oberon Rose van de CD Holographic Blues, het nummer Sinner. Linda Imperial, wie heeft er nog nooit van u gehoord? Nou, ik niet in elk geval. Een onbekende naam, maar er zit wel een heel verhaal achter. Ze is al 30, 40 jaar bezig in de muziek met hoogtepunten en dieptepunten. Ze is 30 jaar getrouwd geweest met David Freiberg. En dat was de man van de Quicksilver Messenger Service en van Jefferson Airplane. Dus ja, de blues en de wat meer psychedelische muziek is haar ook niet helemaal vreemd. Ze heeft nou een nieuwe EP uitgebracht, de EP Hard Rock, Linda Imperial. En het liedje dat gaat over de muziekindustrie die veel belooft en waar weinig van terecht komt. You're a Fake.

vakmanschap dat strolde toch wel af van deze Linda Imperial, You're a Fake van de EP Hard Rock. Archie Lee Hooker, de naam die dat daarvoor onderstelt, zal het familie wezen? Ja, het is inderdaad familie. Het is een neef van John Lee Hooker. En het is niet zomaar familie. Het is familie die ook in de buurt woonde, in Mississippi. Op een heel weinig afstand van de plek waar Robert Johnson op de crossroads het verbond met de duivelen sleutel heeft. Archie Lee Hooker die leefde samen de laatste jaren, samen met zijn oom, met John Lee Hooker. En daarna is hij naar Memphis toegegaan. En daarna weer naar 10 jaar later is hij naar Frankrijk toegegaan. Met de band Carl Wyatt en de Delta Voodoo Kings. Toeren in Frankrijk. En door is hij eigenlijk bliem hang. Hij heeft een cd uitgebracht, Chilling. En er is nou een nieuwe cd uitgekomen op het Dixie Frog label. Dat is een Frans label. De cd Living in the Memory. Archie Lee Hooker met Blinded by Love.

Adji Lee Hooker, Blinded by Love van zijn CD Living in Memory. Het is blues, de Rijn Oude Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Dat ene nummer dat komt uit Memphis, door Adji Lee Hooker ook woonde in het verleden. Het is een nummer van John Paul Keith, van zijn vijfde solo CD. Een man die ja, in de sfeer van Memphis werkt. Een beetje sun blues zit erin, een beetje soul van Stax. Rhythm and Blues van Hi-Rez, alles bij elkaar. Heet het dan The Rhythm of the City. John Paul Keys met If I Had Money.

0: Happy Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Steve Earle uit Virginia schreef nummers voor Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt en Bob Seger. En hij zat in de gevangenis voor het in bezit hebben van heroïne en cocaïne. En hij werd ook nog veroordeeld voor wapenbezit zonder vergunning. En daartussendoor maakte hij nog 35 prachtige albums. Steve Earle, Two Girls.

Steve Earle, Two Girls. Het komt van het vierde soloalbum van John Cale na zijn periode bij de Velvet Underground. En John Cale komt uit Engeland, studeerde ook in Londen, maar vertrok al in 1963 naar New York. John Cale, the man who couldn't afford to orgy.

Willie Nelson, Marie. Dr. Feelgood, dat was zo'n echte Engelse 70er-jaren band rond gitarist Wilco Johnson. Dit komt van het album Down by the Jetty. En het was de B-kant van de single She Does It Right. Dr. Feelgood, I Don't Mind.

Dr. Feelgood, I Don't Mind. Het is een nummer van singer-songwriter Townsend Zand uit 1972 en er verschenen covers van Emmylou Harris, Merle Haggard samen met Willie Nelson, Steve Earle en daarna nog Elizabeth Cook samen met Jason Isbell. Dit is een opname van de Texaanse zanger Delbert McClinton uit 2001. Pancho and Lefty.

0: Delbert McClinton, Pancho and Lefty. Jonathan Richman uit Massachusetts was de zanger van de Modern Lovers. In 1969 vertrok hij naar New York en daar werd John Cale van de Velvet Underground zijn producer. En intussen is hij een echte routinier, want hij heeft al 41 albums gemaakt. Jonathan Richman, Roadrunner.
1: 1, 2, 3, 4...

Quentin Richman, Roadrunner. Pat Haney uit Kentucky, dat is een klassieke verhalenverteller. In 2000 verscheen zijn debuutalbum Wrong Right of Passage. Hij mocht bij een studio in Bowling Green 4 nummers opnemen voor slechts $375. En dat betekende de start van zijn carrière. Pat Haney, Waiting Round to Die.

Pat Haney, Waiting Round to Die. Murray Head uit Londen stond als acteur in de film Sunday Bloody Sunday en op hetzelfde moment had hij een grote hit met het nummer Superstar. Later speelde hij de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. Toen had hij ook weer een hit, One Night in Bangkok. Dit werd geen hit, maar het is wel een mooi nummer en het werd gecoverd door Roger Daltrey, de zanger van The Who, en de Hollies. Murray Head, Say It Ain't So, Joe.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southern Soul van Lucinda Williams is het album van deze week. En Lucinda Williams runt haar carrière met haar echtgenoot Tom Overby. Hij is tevens haar manager en haar producer. Dit is een cover van Tony Joe White. Lucinda Williams, Rainy Night in Georgia.

Lucinda Williams, Rainy Night in Georgia. Margot Kilker uit Oregon, dat is een nieuwe singer-songwriter. En Lucinda Williams, Gillian Welles en Patti Griffin waren haar grote voorbeelden. En ze is weliswaar nieuw, maar ze loopt toch ook weer 7 jaar mee in het wereldje. De achtergrondvocalen zijn van haar zus, Sarah Kilker. Margot Kilker, That River.

Wago Kilker, Dead River. Een nummer is geschreven door Dee Dee, Joey, Johnny en Tommy Ramone. En de heren werden geïnspireerd door twee hits. Ballroom Blitz van The Sweet en Saturday Night van de Bay City Rollers. De Ramones, Blitzkrieg Bob.

Curse of Lono, dat is de band van zanger Felix Bechtelsheimer. Dat klinkt Duits en dat klopt, want hij is geboren in Hamburg, maar hij woont al jaren in Londen. Het komt van het nieuwe album People in Cars en het nummer gaat over de eerste ontmoeting met zijn vrouw. Curse of Lono, don't take your love away.

Off my mind.

Curse of Lono, Don't Take Your Love Away. Het Engelse eiland Canvey Island bracht twee grote bands voort. Dr. Feelgood en Eddie and the Hot Rods. En Eddie and the Hot Rods waren principieel. De band weigerde punk te spelen, waardoor een andere jeugdige band, de Sex Pistols, de macht greep in Engeland. Eddie and the Hot Rods, Horseplay.

Eddie en de Hot Rods, Horseplay. Three Top Flyers, dat is een band uit Londen rond zanger Reed Morrison. En de band heeft een nieuw album, Old Habits. De bandleden groeiden op met de albums van The Faces, George Harrison, Van Morrison, The Who en Traffic. Three Top Flyers, Castlewood Road.

Treetop Flyers, Castlewood Road. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Blue Oyster Cult, dat is een band uit New York en die band verkocht ruim 25 miljoen albums. Zanger Donald Buck Dharma componeerde het nummer als Donald Roser en het gaat over de angst voor de dood. Blue Oyster Cult, The Reaper.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis, doen wij aan. Gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt. Hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja,
2: met
3: onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kade van de weg steunen.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf en vleugen waren. En we waren even bang dat we in tornado terechtkomen waren.
3: Ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weten.
2: Ja, de reis was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Het eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter heet dus de stad, downtown.
5: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront en dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zo. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
5: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon gedacht hebben, nou oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcorriveen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden, Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest, maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische Petey Wheatstraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd, ook al wat ouderen, Henry Townsend, Big Bad Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond eens even kijken wat er verder nog te doen is hier.
6: Stars are shining bright.

0: Henry Townsend met Leave You Alone. 1998 is dit opname van de CD The 88 Blues. Oude baas trouwens, hè?
1: Ja. 90 jaar.
0: Ja, 90 jaar.
1: En mooi, ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar presenteerde heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder. Was uit 1904.
0: Ja, we staan met Cap Moton.
1: Ja, toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurten, hè? Ja, Henry Townsend.
0: Hij is geboren in Shelby, in Mississippi. Ja. Dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
1: Ja, typisch way up north, man.
0: Ja, alleen hij is in St. Louis blijven hangen dan.
1: Ja.
0: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis blijven hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben het op die zaterdagavond in St. Louis, binnen wij ook maar eens even op pad gaan.
1: Ja, on Broadway was dat.
0: In de brug over.
1: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nog, de St. Louis Cardinals.
0: Ja, want wij zaten in East St. Louis.
1: Ja.
0: Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
1: Ja.
0: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Moet je hem heel goed nadenken. In Illinois. Dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
1: Ja, het ligt precies op Trinity.
0: Ja, ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noos een uitgangscentrum toe gaat.
2: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelde. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway weer verschillende bluesclubs. En wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. Ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Ik vond het is een leuke zaak met een mooie entourage. Maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
3: Een beetje een stemmingsorkest?
2: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelden die net zo goed zijn en zo.
3: Het is hier wel lekker druk trouwens.
2: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is. En dat mensen, je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgangs. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eindje verderop is een club die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is, van het Alligator label. Ja, er is hier, qua blues is hier dan, bent hier wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
3: Ja,
2: dat is dan een, hier at the Landing.
3: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent, die kunnen net zo goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
2: Ja, ik denk dat hier, wat beter is nog, zelfs.
3: Het is een mooie stad al met al ook dus.
2: Ja, de stad is natuurlijk. De stad is meer welvarend dan Memphis. Dat kun je gewoon zien.
3: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt door, hoe heet dat, La Clay's Landing.
2: Ja, en je hebt hier dus. Je hebt dus hier South Broadway heb je hier dus. En dat is je hebt hier genoeg muziek dus.
3: Dus je kunt hier best zelf de hoop uitgaan wat dat betreft.
2: Dat denk ik wel. Ja. Je hoeft hier de blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
3: Nou ja, laat maar even lusten.
2: Ja.

0: Dit is de schoonmoeder blues.
1: Ja.
0: De schoonmoeder blues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: En Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivieren op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, het lijkt wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nieuwe money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent die katoenplanters dan ook
1: ja,
0: wel.
1: Dat is...
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door chauffeur in de zaal zang zitten bij,
1: ja, ja.
0: Bij Blues and Soups. Hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe, ja, diepe zaak. Ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk... was me wat een oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de lui van die band trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zeker.
1: Ja, dan mocht je het weer niet... Wat we het even opnemen en dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met... alcoholische versnapering werd daar aan de tafel die bracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè? Op laatst, die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band Nullable Ding. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat mij trouwens ook opvalt in die zaak was... Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: Er stelde heel weinig voor.
1: Heel, heel sumier, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan, dan wij gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer. Weet ik veel faciliteiten? 0,0 eigenlijk?
1: Nee, dat is nog echt...
0: Maar ja, dat hoeft toch ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk... Iedereen kon er ook buiten zitten. Gewoon.
0: Want zijn temperatuur was toch ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Nee, mooi is dat het ook buiten kan hier. Maar de mensen die staan ook hier buiten en onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat...
0: Ja, het swingt wel lekker aan, mooi. Het klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
0: Maar Mojo Working.
2: Ja, van Murray, de Mojo Man Waters.
0: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. Misschien horen we door wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog wat, ja.
0: Ja, loop die kader maar hem oplopen. Ja. Het is er wel wat anders als Assen op Zolderdehout.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek wordt ook 2,5 miljoen mensen. Dus,
0: ja,
2: dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area... 2,5 miljoen, dus dat is nogal een beetje volk.
0: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kon je bij een andere...
0: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel, ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort dingen.
2: Nee joh, dat is hier veel te groot. Daar heb je hier helemaal geen probleem mee.
0: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld.
0: Met nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeerd bord.
0: Ja.
2: Ik heb een regen vol me.
0: Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
0: Ja, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Zit bij elkaar een keer 150 man.
0: En als het giet regent door zo, dan zit alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
0: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues speeld was. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
3: Je moet van Lim opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die binnen. Ja, gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk, daar rij,
3: ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je, even kijk, nee, wij waren daar.
3: Ja, dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder, we hadden de auto nog een die verderop staan.
2: Ja, mensen in zo'n grote stad kun je gewoon verdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Daar zie je al de kerk en dan weet je al die waar je toe moet.

0: En dat was hem dan. Lonnie Brooks met Roll of the Thumbling Dice.
1: Ja.
0: Van de CD Roadhouse Rules, ik denk 198.
1: Ja, Lonnie die waarschuwde ons nog even tegen de gevaren van het... Van het centenstap in de slotmachine, in
0: de casino's
1: in de automaat, casino's en tegen de tumbling dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen, daar ging het eigenlijk over.
0: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
1: Ja, ook, door, ook weer op de rivier.
0: Op de Mississippi door, hè?
1: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone, dan mag je dus goedkoop drank kopen. En daar mag dan wel in de state mag niet gok worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van All Set op die riverboat. Dat zie je in die films ook altijd.
0: Een soort, boetevaart.
1: Ja.
0: Maar dat had misschien Amerikaanse eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het bluesgedeelte wat aan de ene kant zat het in McLeod's Landing.
1: Ja,
0: het hele oude gedeelte wat
1: aan de
0: rivier ligt. Ja, waaras in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gegaan is. Zo, die eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway waaras de grote clubs en zo zaten.
1: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
0: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want daar ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen op leven komen zelfs. Hè?
1: Ja.
0: Bij rassenonlusten of zo.
1: Ja, het was niet zo leuk.
0: Rough town.
1: Ja. En die landing, dat was een beetje, met oude pakhuizen en zo.
0: Ja.
1: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
0: In Dallas,
1: die hele Elm Street beweging en zo.
0: Zag je in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was.
1: Ja.
0: En dat de rand door Ummer toe, dat die een beetje desolaat was.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Ja.
1: Zag je bijna geen mens.
0: Nee, en bulle afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
1: Nee.
0: En we gingen door ook op zoek naar aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt. Gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
1: Ja.
0: Chuck Berry is ook een bekende, maar dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar houdt niet achteraan de wees.
1: Nee.
0: Maar Scott Joplin, dat was...
1: Ja,
0: want er houdt over dat...
1: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
0: Ja.
1: En ook een beetje een man die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Dus wij waren daar op zoek in die een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
0: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus. Ja. Je wist niet precies waar hij aan toe waren. En dan is het maar zoeken als je het kunt vinden allemaal.
2: Je ziet hier toch wel het verval een beetje, of het een beetje.
3: Nee, die oude wijken zijn allemaal afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels zoals de Regal en dergelijke.
4: Yeah. Hello.
5: Hi.
4: Can we come in?
5: Yes.
4: Can we come in?
5: Welcome with the Sky Joplin House.
4: With a mic and a camera, no problem. Sorry.
5: Come on in.
4: Okay.
5: Welcome.
6: My name is Chantalie McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation. Mm-hmm. We're a national historic landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners. And he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
4: Okay. And how many people are coming over here daily?
6: Daily, I can say it would be anywhere between two people to 200. It depends. We have tour groups as well as our random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
4: What kind of area is this here?
6: Locally, this was a vibrant neighborhood area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here. And the building next door is going to become the Rosebud Cafe. As well, which will be a live ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after-school programs and other programs for local kids and theater productions.
4: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
6: Scott Joplin... Ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
4: Okay, thank you very much.
6: Thank you.
4: Is dat nou de piano waarop bespeeld is, denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
1: Ja, in memory.
4: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
1: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er zit een indicator op, hier zo. Kun je het tempo gewoon verschuiven. Hieronder even, dan gaat een knopje zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedaal doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heb je rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen. Kijk wat erop staat. Kijk, een presto, een allegro, als je een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam, dan kun je allemaal aan... Via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een... Ja, dit is hier ook...
4: Dit werkt met pinnetjes, volgens mij.
1: Ja. Kijk, hier kun je het tempo ook nog op bepalen.
4: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
1: Het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
4: Een apparaat, ja.

0: Scott Joplin is dit met zijn met zijn grote hit eigenlijk, hè?
1: Ja, de Maple Leaf Rag.
0: 850, wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en, ook muziek werd er uitgegeven, hè, van die muziek van hem. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk... hij noteerde het, hè. En hij was een van de mensen die, ja, die gestudeerd had. En dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek... Dan werd het naspeeld. En dan kon dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles zwart op wit te zetten. Maar zo af en toe was er eens een keer een kleurling die dat ook deed.
1: De bitkoppel mensen met de riek van worden. Zoals Jozef Draaien, die toen niemand in Nederland nog iets wist van muziek uitgeverij, dan kreeg je 33% van de BUMA. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor, verder geen kosten, die beurden alleen maar. Handig, de handige mensen met dat.
0: Ja. Maar het is mooi gebouwd zo in St. Louis, het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens, ja.
0: Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negerbevolking van dat die... die, ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mezen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam, hoor. Dat valt best wel mee. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, er zit toch meer jive in gewoon.
0: En ook alsof het eerlijker is. Ik bedoel, het is geen kunstje of zo.
1: Dat heb ik altijd al vonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen en zo. Dat zeg ik een beetje in. Dat directe soul eigenlijk toch.
0: Ja, nou ja, een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze als beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo dag.
1: Het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, ja, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in een groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark The Maple Leaf Rag and became the first African American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. Mm. And that was just the beginning.
1: Yeah. And okay. Dat is, ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850,000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Het werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar vooruit, Harry.
2: It's warm up there, so be careful. Yeah? You're now entering 1902.
1: Aha. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think. Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Yes. Kijk. Bed met een eenvoudige spiraal, een oude naaimachine, zoals wij dus thuis nog. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerij, nog een kwast, zou ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig namelijk.
3: Zo, een mooie kwast wezen, Harry, een legendarische kwast.
1: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, een mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
3: Misschien heb je hem ook wel eens sneden, dat zie je.
1: Ja. Dan hebben we hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, nu al Het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Als je, hij was toch een raar, hij heeft rondgezworven. Toch was hij vrij een vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
0: Maar hoezeer, in welke zin is dat vreemd?
1: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk, hij is natuurlijk, door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar
0: er zit er wat overeenkomsten in met W.C. Handy?
1: Nou ja, ik denk dat, ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
0: Ja.
1: Die heeft de stukken, hebben ze dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken, dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen.
0: Precies.
1: Weet je wel? Ja. Als het nou precies zo gaat, is het niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
0: Nou,
1: naar beneden.
2: I sing here. Ragtime and sometimes a little blues.
3: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
2: Ah.
3: Yeah.
2: Yeah. Okay.
3: Yeah. Oh, come on.
2: Is he still?
3: Yeah, okay.
2: A little nervousness here.
3: Yeah.
2: Okay. Are you ready? Okay.

0: Yeah, vi kan applåd för det. Yeah.
1: Thank you very much. Thank you very much.
2: You're welcome. Thank you so much for coming by.
1: Ja, dat is toch altijd weer leuk, hè? De onverwachte ontmoetingen.
3: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Heel goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Mooi.
1: Ja.
3: Je ziet het zo, techniek. Ja, mooi.
1: Ja.

0: The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens bij de kop wil pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sonnyland Slim, denk ik. Hè?
1: Ja, het staat hier. Sonnyland Slim, 1970 geboren.
0: 1995 overleden.
1: En ja, die is oud geworden.
0: Die is heel oud geworden, ja.
1: Ja, ja. Otis Spann, dat ja. is de tweede.
0: Daar denk ik wel langs met de spannen.
1: Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was, maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
0: Ja.
1: Maar hij was wel protégé van Murray en Pine Top Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
0: Ja. Ja, die maakt zelfs nog cd's. We laten straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Muddy Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begin 50 jaar, denk ik, met Sonnyland Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sonnyland Slim, dat zal hij wel mooi aan eens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sunnyland Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Horton en Eddie Taylor. Dat was de oudste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja,
0: die is geboren trouwens in Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rug store.
1: Een?
0: Rug store.
1: Wat was dat? R-U-G. Matjes of zo?
0: Ja, ik kan, dat weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zoiets?
0: Ja, ja. Nou, dat vind ik,
1: ja, ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja, dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Ze zaten op straat te speelden. Ja. Dus mensen werden schoenpoetst.
0: En door de Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1908, van Pine Top Perkins. Heel mooi liedje wat hij opdragen heeft van de vorige pianist die we net noemen aan Sunnyland Slim. Song for Sunnyland Slim.

0: Not so many customers. Still, it take them a week to get around. Get a whole lot of them. Not so many customers. Still, it take them a week to get around. Now, I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pine Top Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pine Top Perkins trouwens die met Muddy speelde van 1969 tot 1980. Hij vulde de plek op die Otis Penn noorleur.
2: Ja, dat is dan een redelijk lange tijd.
1: Ja, het is vrij lang. Ja. Muddy die wisselde nogal eens van samenstelling. Hebben gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, het in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid steeg en er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zitten.
1: Dat kun je allemaal prachtig doorlezen in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de vervoermiddelen waarmee als de Way Up North gemaakt werd, dat was uiteraard de trein.
2: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
1: Ja, ja.
2: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
1: Ja, en weer bent die trein binnen weer in verschillende hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
2: Ja, in het station daar in
1: Union Station in St. Louis.
2: Een prachtige verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum. Een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Prachtig daar trouwens.
1: Maar wel met geluid nog van de trein.
2: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden. Waar winkels in zaten, dat hadden ze heel mooi gedaan.
1: Union Station was
2: dat. Ja.
1: En op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis, weet je niet?
2: Ja.
1: Hele lange trein.
2: Dat hield maar niet op.
1: Ja.
2: Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
1: En later binnen weer nog naar Casey Jones geweest.
2: Het Casey Jones Museum, ook met trein had dat te maken.
1: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd te worden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en daarbij zelf een probleem gekomen is.
2: Ja, die heeft zich ook overdast worden.
1: En door binnen Amerikanen gegeven.
2: Ja.
1: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je er weer.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek. Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: Op het album Apple Knuckles Flophouse schudden Ilko Gelling en Harry Musquet de mooie eigen composities moeiteloos uit hun mouw. Het titelnummer Unknown Boy, Disappointed Blues en dit nummer Cubby and the Blizzards, Midnight Mover.

QB and the Blizzards, Midnight Mover. In de jaren 60 rukte de blues op in Engeland en het was eigenlijk een logisch vervolg op alle Mercy Beat bands, want de muzikanten wilden zich ontwikkelen. Gitarist Danny Kirwan schreef dit nummer toen hij nog deel uitmaakte van Fleetwood Mac, gedurende de periode dat Peter Green de leiding had. Fleetwood Mac, Like It This Way.

Fleetwood Mac, Like It This Way. Albert Lee speelde gitaar bij Chris Farlow, Deep Purple, The Crickets, Emmylou Harris en The Everly Brothers. En Paul Williams was de zanger bij Zoot Money, John Mayle, Tempest en Blue Thunder. Albert Lee en Paul Williams, Water on My Face.

Albert Lee en Paul Williams, Water on My Fire. De Brenning Sunflower Blues Band. Dat was de band van de voormalige Fleetwood Mac basgitarist Bob Brenning. En bluespianist Bob Hall. En ook hij had een Fleetwood Mac verleden. In de jaren 80 ging de band verder als de Deluxe Blues Band. En de band begeleidde veel Amerikaanse bluesartiesten tijdens het toeren door Europa. De Brenning Sunflower Blues Band. Feels so bad.

The Burning Sunflower Blues Band, Feel So Bad. Chicken Check, dat is een band uit Birmingham met zanger-gitarist Stan Webb en basgitarist Andy Sylvester verhuisden naar Savoy Brown en Christine McPhee stapte over naar Fleetwood Mac. En de band is nog steeds actief onder leiding van Stan Webb. Chicken Check, Revelation.

0: Chicken Check, Revelation. Mick Farren, dat was de zanger van de Deviants uit Londen. En met die band maakte hij 11 albums. Maar tijdens een optreden in de Borderline in Londen in 2013... zakte hij plotseling op het toneel in elkaar. En later overleed hij in het ziekenhuis. Dit is een solo-opname van Mick Farren. I Want a Drink.
1: I could tell the barmaid so many good advice. Hurry up, he

Mick Farren, I Want a Drink. Het is een opname van John Mayall toen de Amerikaanse gitarist Walter Trout deel uitmaakte van The Bluesbreakers. John Mayall schreef het nummer zelf. John Mayall in The Bluesbreakers, Life to Live.

John Mayall en de Bluesbreakers, Live to Live. Paul Jones wilde niet langer alle hits zingen bij de band van Manfred Mann. En daarom startte hij zijn eigen band, de Blues Band, met muzikanten uit andere Londense bands. En de band doet nog steeds, de Blues Band. Let the good times roll.

The Blues Band, Let the Good Times Roll. Bernie Marsden werd als gitarist beroemd bij Whitesnake, maar hij was ook nog de gitarist bij Ian Gillan, Elkie Brooks, Jack Bruce, Joe Bonamassa en Warren Haynes. En daarna had hij zijn eigen Moody Marsden Band. Hij overleed in 2023. Hij werd 72 jaar. Bernie Marsden, watch out.

Bernie Marsden, Watch Out. Mick Abrahams was de gitarist bij Jethro Tull, Bloodwind Pig en zijn eigen Mick Abrahams Band. Hij maakte ook nog 17 soloalbums. Hij is intussen 81 jaar en zijn gezondheid staat niet toe dat hij nog optreedt. Mick Abrahams, Bad Feeling.

Mick Abrahams, Bad Feeling. Bluesgitarist Tony McPhee begeleidde champion Jack Dupree en John Lee Hooker tijdens het toeren door Engeland. En hij zong duetten met blueszangeres Joanne Kelly. Hij overleed in 2023 na een beroerte en hij maakte 13 soloalbums. Tony McPhee, If I Had Possession Over Judgment Day.

Tony McPhee, If I Had Possession Over Judgment Day. Nine Below Zero, dat is een bluesband uit Londen met zanggitarist Dennis Greaves en mondharmonica-speler Mark Feldman, die ook te horen is op de albums van Rory Gallagher. De band was jaren het voorprogramma van The Kinks en The Who, maar ze hebben ook al 24 albums gemaakt. Nine Below Zero, Don't Give Me No Lip, Child.

0: 9 Below Zero, Don't Give Me No Lip Child. De Groundhogs, dat is een legendarische bluesband uit Londen. De band is genoemd naar het nummer Groundhog Blues van John Lee Hooker. En de band bestond uit Tony McPhee, Clive Brooks, Bob Hall en Wilger Campbell. De band toerde door Engeland met de Amerikaanse blueslegendes Little Walter en Jimmy Reed. En ze hebben 27 albums gemaakt. The Groundhogs, Menace Boy.
1: Oh yeah, oh yeah. Everything will be

The Groundhogs, Manny's Boy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Dave Peabody, dat is een Engelse blueszanger die veel samenwerkte met de Amerikaanse mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Hij was ook singer-songwriter en hij vormde enige tijd een duo met pianist Bob Hall. Hij werd 3 keer gekozen als Acoustic Blues Artist of the Year in Engeland. Dit komt van zijn album 2 Trains Running en Brandon Power, dat is een mondharmonica-speler uit Nieuw-Zeeland. Dave Peabody en Brandon Power. Broke Down Engine.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar beginnen we met bijzondere muziek, naar een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstenger, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watt in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louie Walker die werkt er mee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watt, de cd Super Groove en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand... Nice. Hij praat er nog even wat deur in. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een tegenovergestelde wat Willem wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buren altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fateska en The Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die hebt er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fateska op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Er komt er ook uit de schast in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nee-CD van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek noorleurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op CD uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, stand u de titel van Polk, Salad, Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de NCD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je door voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een NCD van Kerry Kearney. Dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan, maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe CD van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de CD Tales from the Psycho Delta. Ja, echte blues kun je het niet noemen. Je kunt het woord Delta er wel bij noemen, maar ja, dan heb je nog niet echte blues. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, daarvan. En op die cd van hem, Country Supper, van 40 jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kun je wel zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wel uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al die nummers ziet staan, 1931. Ik kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

Ja, dat is het origineel, is dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van dominees, van preachers, kunnen zeggen. Maar hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, een bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid gekomen. Speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

De Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, uit 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was 3 keer is scheepsgericht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestiet. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman, geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: De band die heet Misty Blues en de cd waar dit vanaf komt is None More Blue en het nummer My One and Only. Mac Leeper, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als hij naar de muziek gaat luisteren, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zie je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien moet hij nog wel uitkomen. En daarvan Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall. When I bumped into him, coming down the hall of the county clerk's office, it's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us a beer. He smiled, shook his head, and said, I quit drinking last year. I said, okay. How about a Coca-Cola then? Yes, we got us a Coke. Then he said he'd been born again, baptized. He got his soul clean. Liquor was evil,

Ja, nou begrip je ook waarom als de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues. B.B. King, ja. Toen hij 80 werd in 2004 kwam er een jubileum CD uit waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

Combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2004. Never Make Your Move Too Soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler. Geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter, uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cottonmouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werd de andere mensen donen, onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Robert Ely, dat is een blueszanger uit Fort Worth in Texas. Hij zingt structureel over onbetrouwbare vrouwen, tegenslag, problemen en slechte whisky. Hij maakte dit album met twee Texaanse gitaristen, Mike Morgan en Jim Suller. Robert Ely, I Had a Dream.

Robert Ely, I Had a Dream. Mighty Sam McLean maakte een album met gitarist Hubert Sumlin, die vroeger bij Howlin' Wolf speelde, en de band Roomful of Blues. Het komt van het album Hubert Sumlin's Blues Party. Mighty Sam McLean, a soul that's been abused.

Mighty Sam McLean, A Soul That's Been Abused. De Holmes Brothers uit Virginia, dat was een gospel trio met de gebroeders Sherman en Wendell Holmes en drummer Popsy Dixon. Ze coverden een nummer van blueslegende Jimmy Reed. De Holmes Brothers, Baby What You Want Me To Do.

The Holmes Brothers, Baby, What You Want Me To Do. Joe Guitar Hughes kwam uit Texas. Hij werd op zijn 16e beroepsmuzikant, maar in de jaren 70 stopte hij in verband met de disco-hype. Daar wilde hij niets mee te maken hebben. In de jaren 90 maakte hij zijn comeback en dit komt van zijn album Texas Guitar Slinger. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. W.C. Clark uit Austin stopt altijd een portie soul in zijn blues en hij noemde zijn album zelfs Texas Soul. Als gastmuzikant doet pianist Riley Osborne mee. W.C. Clark, I Want to Keep You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Push the Blues Away van Jos Teske en Ash Grunwald is het album van deze week. En de Teske Brothers braken vorig jaar wereldwijd door na 2 albums en 1 live album. Maar dit album is een hobbyproject van Jos Teske met zijn vriend Ash Grunwald. Jos Teske en Ash Grunwald. Hungry Heart.

Jos Teske en Ash Grunwald. Hungry Heart. De Legendary Blues Band, dat is een sterrenformatie uit Chicago rond pianist Pinetop Perkins en mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Dit nummer kwam tot stand met de medewerking van gitarist Duke Robillard en de blazerssectie van Roomful of Blues. De Legendary Blues Band. How

The Legendary Blues Band, How Long? Eddie Harrington, dat is een bluesgitarist uit Chicago die zich altijd Eddie Clearwater noemt. Hij trad altijd als Indiaan verkleed op en daardoor kreeg hij de bijnaam The Chief. Lurie Bell doet als gastgitarist mee. Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon uit Memphis was een ster in het lokale clubcircuit en hij runde het huisorkest van het B.B. King Blues Café in Beale Street. Daarna toerde hij jaren met Shirley Brown door Amerika en hij zingt even makkelijk soul als blues. Dit komt van zijn album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. Pat Boyack begon in de band van Guy Forsythe in Texas, maar hij runt intussen al jaren zijn eigen band Pat Boyack en de Prowlers. En de man zit boordevol passie en energie en daarom kreeg hij in Amerika de bijnaam Pat the Heart Attack Boyack. Shuck and live.

Pat Boyack, Shook and Live. James Harmon, dat is een bluesveteraan uit Californië. Ze noemen hem daar de Godfather of the West Coast Blues. En hij leidde heel veel goede gitaristen op in zijn band. Hollywood Fats, Kit Ramos en Teddy Morgan kwamen uit zijn band voor. Dit komt van het album Do Not Disturb. De James Harmon Band, Stranger Blues.

De James Harmon Band, Stranger Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Jim Suller uit Dallas runt een power trio. Jim Suller en Monkey Beat. Van origine is het een bluesband, maar ze zijn niet huiverig voor andere genres. Het komt van het album Shake. Jim Suller, Bones in the Closet.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues. Heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DJ Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Allman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekend geworden is door Albert King, de Crosscut Saw van de J&F Band. De J&F Band staat voor Joe Fonda en van Jay Moo, oftewel Jay Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo huren gaan, dat was David Grissom, een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas, man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De titel dat ze door elektrisch gaan. Muddy Waters, Howlin' Wolf, noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die titel eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters die stond er bekend van dat er altijd veel zeuren gebeurde. Altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens het spullen op het podium werd niet te drung. Hij zorgde dat zijn bandleden dat die ziekenfondsverzekering hadden. Al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.

Tja, de Howlin' Wolf. Of dat nou een ode was aan Howlin' Wolf, dat weet ik niet. Of dat hij zichzelf een beetje beschreef als een Howlin' Wolf. Dat kan natuurlijk ook Muddy Waters. Het was zeker niet een ode aan de wolf in Drenthe in elk geval. We gaan naar een andere grote man u die tijd, Albert King. Uit 1900 en 70 is dit? Nee, 1971 van de LP Lovejoy. En dan zit hij al in de tijd van dat de Engelse band dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt hebben eigenlijk. Hè. Dankzij de Engelse band die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt hebt. Die hebt ervoor gezorgd van dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit. Dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaan nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1979. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

De Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King... zou kunnen zingen van het nummer van de Stones. Honky Tonk Woman. CD uit 1971, een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard. Donald Dunn op bas. Jim Keltner op drums. Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten... die door op mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues... van Paul Rodgers van de CD Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy... die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger zoals je weet van Free en van The Bad Company onder andere en van The Firm. Heb je ook nog een tikje down. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, een band uit Osnabrück, de Blues Company. Een band die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht hebben. Take the States, een live cd. Nee, Wark is er niet van gekomen. En door op een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Legged Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman van de CD Take the Stage. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreven en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden. Maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf doorspeelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een nieuwe cd uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over... het is een beetje iemand die aan het eind van het leven... die het leven echt geleefd heeft. Die veel plezier had en al dat soort dingen... die nou aan het einde van zijn leven is. Tell her to pray for me, forgive me my sin. Hij vond het ding verkeerder dan blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opnam heeft in 1961 was dat. Was dus met Henry Gray op piano. Hubert Sumlin en Jimmy Rogers op gitaar. Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas. En Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man, you know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can't never get. And they don't even know about it.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering. En die komt van Dee Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis Yes, I'm Ready. En haar versie van...

0: better look out. I don't want you ending up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis, Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de cd Memphis Yes, I'm Ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1961. Een van Henry Gray en Bob Currie-Torre uit 2021 van de nieuwe cd From the Falls. En dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland. Maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe cd. One Lifetime. Leuke cd. Door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tipjar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun negen cd, hun vijfde cd, One Lifetime. Je gaat nou de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levin Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a Choice.

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met The Blind Boys of Alabama. Nee, single die zij uitgebracht heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Brams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey. Dat genre, mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht, het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Op 28 september wordt voor de vierde keer het New Blues Festival georganiseerd in Assen in de Bonte Wever. En daar komen de Nederlandse bands Dave Warmendam Band, de Dave Chavez Band en de Black Bottle Riot. De Amerikaanse gitarist Ryan McCarthy is er. En de meest interessante gitarist die komt is in mijn ogen de Engelse bluesgitarist Ainsley Lister. En die staat vandaag centraal. Ainsley Lister, Feeling Good.

Ainsley Lister, Feeling Good. Ainsley Lister is een bluesrockgitarist uit het Engelse Leicester. En hij groeide thuis op met de platenkast van zijn vader. En daar vond hij Freddie King, John Mayall, Eric Clapton. En als jongen van 13 had hij zijn eerste bandje. En toen hij 18 was, kwam hij met de Ainsley Lister Band. Ainsley Lister, As the Crow Flies.

Ainsley Lister, As the Crow Flies. In 1996 verscheen het debuutalbum van Ainsley Lister, Messin' with the Kid. En de Duitse platenbaas Thomas Roof was zo onder de indruk dat hij de bluesgitarist meteen contracteerde. Ainsley Lister, Need Her So Bad.

Ainsley Lister, Need Her So Bad. Ainsley Lister stond intussen al in het voorprogramma van Buddy Guy, Robert Cray, John Mayall, Brian Adams, Lynyrd Skynyrd en ZZ Top. En hij doet nooit een knieval voor de commercie. Hij blijft de blues trouw. Dit is een klassieker van Eddie Boyd. Ainsley Lister, Five Long Years.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: War in My Mind van Beth Hart is het album van deze week. En Beth Hart is een authentieke singer-songwriter. Ze schrijft over haar levenservaringen. En dat doet ze zo eerlijk en openhartig dat het geloofwaardig overkomt. Na hartverscheurende nummers over haar moeder en vader staat er op het nieuwe album een nummer dat gaat over de relatie met haar zus. Beth Hart, Sister Dear.

Beth Hart, Sister Dear. 2014 was echt een topjaar voor Ainsley Lister. Tijdens de British Blues Awards liep hij met een hele rij prijzen de deur uit. Best Songwriter, Best Song, Best Album, Best Guitarist en Best Male Vocalist. Ainsley Lister, All Along the Watchtower.

H.L.E. Lister, All Along the Watchtower. H.L.E. Lister is een hele slimme zakenman. Hij houdt alles in eigen hand. Echtgenote Stephanie Lister doet het management en hij heeft zijn eigen platenlabel, Straight Talkin' Records. H.L.E. Lister, Everything I Have to Give.

Ainsley Lister, Everything I Have to Give. Voor het project Blues Caravan toerde Ainsley Lister samen met een andere Engelse bluesgitarist Ian Parker door Amerika. En daar nam hij in de beroemde Arden Studios in Memphis een album op met de Amerikaanse producer Jim Gaines. Ainsley Lister, Sometimes It Gets to Me.

Inchley Lister, sometimes it gets to me. Inchley Lister heeft intussen 13 albums gemaakt en in 2016 verscheen zijn laatste album, Eyes Wide Open, met 12 eigen nummers en 1 cover van Tommy Castro. En intussen produceert hij ook zijn eigen albums. Inchley Lister, What's It All About?

Ainsley Lister, What's It All About? U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. En het afgelopen uur heeft u nader kennis gemaakt met de Engelse bluesgitarist Ainsley Lister. Hij staat op 28 september tijdens het New Blues Festival Assen in de Bonte Wever in Assen. En kaarten zijn te verkrijgen via de site van de Bonte Wever voor €23,50. U kunt zaterdagavond 28 september ook nog een kaartje bij de deur kopen, maar dan betaalt u €28,50. Dit is de laatste bijdrage van Ainsley Lister, Hurricane.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Zes jaar geleden, luisteraars, waren we in Amerika. Om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
4: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
3: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat het noemd wordt. En dat was het gebied waar als de, ja, zeg maar, de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reizen gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
4: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg maar, de trekker en de cartoon, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven, naar Memphis, en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie, en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
3: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
4: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En ja, hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: zit nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het gaat voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis heb ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van worden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder biedt voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens even naar het zuiden toe, naar Clarksdale.
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20, 30 jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder wilden is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis. En dan naar Chicago en naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal uniek vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld, maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzenuwen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook uitvinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal zijn?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote.
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote. Ja, nee. Ik, als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt afbreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen, die hebben geld in de bus. En de negers, die hebben het nog steeds niet. Dus die oude negers, die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou. Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw je het niet zo?
1: Nee, ik vind. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reisje nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek. Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van. Iemand die ging alleen nog reizen en die speelde ergens en op krak heb ik een instrument. De instrument werd steeds verbeterd, er kwamen andere. Men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. We zagen daarnet zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja. Ja, en die hebben...
1: Van, en van, die, de... van die wagens waar het in zit, met die grote hek erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat dit, Lustra's is eigenlijk... dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een...
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval aan de, zeg maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaats hier toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williams hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van de trein. En dan stiet er een stuk wat ook in, ja, waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort hoorde. Van een man die in een wachtkamer zat. Die met, wij hoort wat negers op de achtergrond in een grote hall op brik voorbij om. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag wat dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over waar de Yellow Dog meets de Southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi Nogwaard spoorlijn en de andere was de Yellow Dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja.
0: Die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop stiet een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld. En misschien hoorde je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel met. Die hier ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging, dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. En wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal een hele mooie muurschildering. En nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. Het staat dat de grafsteen staat erbij. Die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald heeft. En daar heel goed voor west is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ondervonden. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening, bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien hebben ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, de giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat het maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het enige wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 platen gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was hij helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje. Dat is eigenlijk stoel en zo, hè. Huisraad. Huisraad.
1: Ja, ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgd heeft. En die heb hier ook zorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk af spreken. Misschien dat er 5, 6 mensen leren. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nu helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat ze zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik er niet muggen meer begeer, denk ik, hè?
0: Nee. Ik heb wel eens Sonny Boy ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: Baby, and I really want you to do. Sleepy nights, mama, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, doorveer waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler. En hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de drank, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opoe, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nou bij. Ja. Goed, wat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North? Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met de Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografie gelezen van blues mensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metgenomen? Ben je ermee bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zeg maar zeggen. In de driehoek, de Mississippi driehoek. Waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen naar. Is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: Laid over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Laid over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the misery feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worry. War blues ain't bad. Well, that's the misery old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child, ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you're gonna have to bury me. Yeah, man, it seemed like hour and hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her low down way. Man, it seemed like hour, child, and hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk even figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Murray. En die kon nog een... Ja, die kon... Die begon net een beetje slide te spelen, dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar gingen ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Je hebt het omkeer.
0: Ja, dat, ja, ja, dat ja.
1: En zo is Murray Water ook begonnen als slidegitarist.
0: Wat heeft trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd uit als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Murray Waters noemden.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things. Trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... in die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 19... Kijk wanneer was dat? 42 was dat. En dit is op een nummer in waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July the 20th tot de 24th. 1942, de 3220 Blues.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum op kruispunt, ergens in Clarksdale. Ja, eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de cliché-matige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana.

QB and the Blizzards, Things I Remember. Ophie Wright, dat was een groot talent, maar hij leefde het rock'n'roll leven met veel drank en drugs. Hij verbleef 5 jaar in de gevangenis en werd onwel na een optreden in Mobile, Alabama. Hij overleed aan een hartstilstand, een overdosis drugs in combinatie met alcohol. Hij werd 42 jaar. Ophie Wright, Into Something.

Ophie Wright, Into Something. John Waite, dat is een Engelse rockzanger. Hij is de voormalige zanger van The Babies en van Bad English. Tegenwoordig woont hij in Santa Monica in Californië. En dit was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. 5 in Australië, 9 in Engeland, 12 in Zwitserland en 18 in Nieuw-Zeeland. John Waite, Missing You.

John Waite, Missing You. Sirio Cocci en Bulta Bordoi, dat is een bluesband uit Italië met zanger-pianist Sirio Cocci en gitarist Bulta Bordoi. Ze maakten het album The Blues Way, live werd het opgenomen in de Milano Jazz Club in Barcelona. Sirio Cocci en Bulta Bordoi, Losing Hand.

Sergio Cocchi en Bulta Bordoy, Losing Hand. Voordat Chris Stapleton wereldberoemd werd met zijn hit Tennessee Whiskey, maakte hij deel uit van de bluegrass band The Steel Drivers in Nashville. Hij schreef alle nummers voor het album Reckless en hij klonk toen al als een blueszanger. The Steel Drivers, You Put the Hurt on Me.

The Steel Drivers, You Put the Hurt on Me. The Warren Treaty uit Michigan, dat is een band rond het echtpaar Michael en Tanya Trotter. Ze zingen een mix van blues, soul en gospel. En in 2016 verscheen het debuutalbum Love Affair met duetten. En daarna maakten ze een paar uitstekende albums. The War and Treaty, From a Distance.

The War and Treaty, From a Distance. Geoffrey Martin, dat is een singer-songwriter uit Portland in Oregon. Hij was een leraar aan een high school, maar intussen is hij fulltime muzikant. Hij neemt zijn albums op in de schuur achter zijn huis en de teksten zijn zo somber dat we het rustig blues mogen noemen. Geoffrey Martin, Long Gone Now.

Geoffrey Martin, Long Gone Now. Het is een compositie van Carole King en ze nam het zelf op en er verschenen covers van Billy Fury, Carla Thomas, Dusty Springfield, Bobby Darin, Sucre Roe en dit is Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho.

Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho. Neppy Brown, dat is Napoleon Brown uit Charlotte in North Carolina. Hij was in de jaren 50 al actief als blueszanger en Tinsley Ellis was jaren zijn gitarist. In 2007 gebruikte een Amerikaanse yoghurtfabrikant het nummer Little by Little van hem voor een tv-commercial, waardoor hij weer volop in de belangstelling kwam te staan. Neppy Brown, I Don't Hurt No More.

Nappy Brown, It Don't Hurt No More. Het is een eigen compositie van Rod Stewart en het komt van het album Never a Dull Moment. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, 2 in Ierland, 4 in Nieuw-Zeeland, 7 in Canada en 13 in Australië en Amerika. Rod Stewart, You Wear It Well.

Rod Stewart, You Wear It Well. Het komt van het album Slow Hand en het is inmiddels een klassieker. Het werd een nummer 1 hit in Japan, 2 in Nederland, 3 in Frankrijk, 5 in België, 15 in Canada en 16 in Amerika. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. I Love It, dat is een Texaanse troubadour die een garantie is voor kwaliteit. Hij was nog enige tijd getrouwd met de filmster Julia Roberts en hij dook op in 24 speelfilms. Katie Mattia, dat is een zangeres uit West Virginia. Ze heeft 4 nummer 1 hits in Amerika en 12 top 10 hits. I Love It en Katie Mattia. Trouble in the Fields.

0: Lai Lovett en Cathy Mattia, Trouble in the Fields. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een compositie van Nancy Griffith uit 1988, een singer-songwriter uit Austin die de ex-vrouw is van Eric Taylor. En Emmylou Harris laat nog even horen dat zij nauwelijks te overtreffen is. Emmylou Harris, Love Wore a Halo.
1: 1, 2, 3...

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk in deze aflevering van Harry's Blues. Van Andy Watts van de Billy Walton Band. Rumor, Gregory Porter, dat is een beetje jazzachtig. Michaela Anne, ook heel mooi, speelde bij Van Slag in Borger. Little Boogie Boy, die speelt bij Keerpunt in Spiekeboer. War and Treaty, Tony Holiday. Maar we begonnen met de Selwyn Birdswood van zijn nieuwe CD Burning House. Living in a Burning House.

Een voorproefje van een nieuwe cd van Selwyn Birchwood, Living in a Burning House. De cd die komt waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar pas uit op het Alligator label. En het is een man die al de nodige verdiensten achter zijn naam heeft staan. Hij heeft de International Blues Challenge in 2013 en ook de Albert King Guitarist of the Year Award won hij. Houd hem in de gaten, Selwyn Birchwood. Een ambassador of the blues, dat is Andy Watts. En voor welk land is hij dan ambassadeur? Nou, voor Israël notabene. Ja, blues overal vandaan, maar ik had het nog niet uit Israël gehoord. Dit is van zijn nieuwe cd Super Groove. En dat is een cd ja, die niet door de mensen gemaakt is. Er werkt allerlei lui werkt door hem mee. En de productie is bijvoorbeeld van Kenny Neal uit Louisiana. Joe Louis Walker, die werkt er ook aan mee. Zingt met op dit nummer van Andy Watts, Burning Deep.

Jawel, Jewish Blues van Andy Watts. Het nummer Burning Deep van de CD Super Groove. Ja, toch heel bijzonder eigenlijk. Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez the Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal een zeep hulp en Spanje aan een bulder geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nou in de uitvoering van de Billy Walton band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez the Killer.

Er wordt hem lekker uitgepakt in dit nummer. Cortez, de killer van de Billy Walton band. En draait eigenlijk allemaal om de gitaar natuurlijk van Billy Walton. En dat is een Gibson Goldtop Les Paul uit 1957. En voor de echte liefhebbers die dit wilt weten. Een Roger Mayer Mongo's en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt dat geluid allemaal uit voort van de Billy Walton band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres, de zangeres Rumour, die in 2010, denk ik, debuteerde. Het is weer een tijdje terug, hè, met Seasons of My Soul. En die nou een cd maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen, van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Tricia Yearwood. Nou, ze heeft een cd gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de cd Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Een Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid bent. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en door van Dead Gone Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met That Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Weiss Band. De zesde cd van deze band uit uit Pennsylvania komt ze. En daarop stond het nummer Jesus Just Left Chicago. En de kenners die weten het al, dat is een nummer van ZZ Top. Van de beroemde LP Treombe uit 1973. Mijn eerste uitvoering van de Scott Weiss Band. Jesus Just Left Chicago.

De bluesrock-uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Weiss Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beer, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer speelden ze? Vorig jaar of het jaar terug? Jaar eerder speelden ze op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dit is een stuk van de derde CD die ze uitgebracht hebben, Tre Ombre. Er staan twee eigenlijk hele bekende nummers op. Die ene dat is dus Jesus Just Left the Building en de andere was Waiting for a Bus. Maar hier is ZZ Top met het origineel Jesus Just Left Chicago.

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekia Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mid. Elvin Youngblood Hart ook. En Robert Randall speelt er op mid. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

De laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekiah Copeland van de cd Outskirts of Town in 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Hombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Weiss Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaela Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Grunning in de Oosterpoort. Vele indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe cd van uit. Dat is nu nog een single. Maar een beetje geduld en dan is de cd er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet, omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiest, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is afgebeden eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was daar Erwin Java en Sean Webster bij Hofstede in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral ik in naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt hij een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht. Daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjes op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door Ovi Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy, Nickel and the Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboor. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met de nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opgenomen in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De cd Soul Service en daarvan Paying Rent on a Broken Home.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Carolina Chocolate Drops, dat is een band uit Durham in North Carolina rond zangeres Rhiannon Giddens. En de band speelde al in het voorprogramma van Taj Mahal en Bob Dylan. Ze hebben intussen 5 albums gemaakt en het is een beetje elitaire, iets wat alternatieve Americana. Carolina Chocolate Drops, Black Eyed Blues.

Carolina Chocolate Drops, Black Eye, Blues. De soloalbums van Greg Allman vond ik vaak mooier dan de albums die hij maakte met de Allman Brothers Band, want de soloalbums, dat was de muziek die hij echt graag wilde maken. Dit kwam van zijn album I'm No Angel, Greg Allman. It's not my cross to bear.

Greg Allman, It's Not My Cross to Bear. Clarence Frogman Henry, die komt uit New Orleans. En Fats Domino en Professor Longhair waren zijn ultieme helden. In 1956 had hij zijn eerste hit, Ain't Got No Home. En de rest van zijn leven verdiende hij de kost in het clubcircuit in Louisiana. Maar de man stond maar liefst 18 keer in het voorprogramma van The Beatles in Amerika. Clarence Frogman Henry, Ain't Got No Home.

Clarence Frogman Henry Ain't Got No Home. Jim Lauderdale, die komt uit North Carolina en hij begon als songwriter. Hij schreef nummers voor George Strait, Elvis Costello, de Dixie Chicks en Vince Gill. Vervolgens speelde hij jaren in de begeleidingsband van Buddy Miller en Rodney Crowell produceerde zijn debuutalbum. Intussen heeft hij 29 albums al gemaakt. Jim Lauderdale, Take Me Down a Path.

Jim Lauderdale, Take Me Down a Path. Gitarist Magic Slim en mondharmonica-speler James Carr zijn twee veteranen uit het clubcircuit van Chicago. De heren zijn intussen beide overleden en het nummer werd vooral bekend dankzij Led Zeppelin. Magic Slim en James Cotton, When the Levee Breaks.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd is een begenadigd gitarist, maar geen geweldige zanger. En daarom is Noah Hunt de leadzanger bij zijn band. Drummer Chris Layton speelde vroeger bij Stevie Ray Vaughan. En Kenny Wayne Shepherd is een druk baasje, want hij runt nog een andere band samen met Stephen Stills en Barry Goldberg van The Electric Flag. Heeft hij ook nog de band The Rides, waar ze ook prachtige albums mee maken. Maar dit komt van zijn nieuwe solo album Kenny Wayne Shepherd, Lay It On Down.

Kenny Wayne Shepherd, Lay It On Down. Marcia Bull, die kwam uit Louisiana en ze wilde verhuizen naar Californië, maar onderweg kreeg ze autopech in Austin, Texas. En daar is ze toen maar blijven hangen, daar woont ze nog steeds. En ze creëerde een unieke mix van Louisiana en Texas blues. Marcia Bull, I'm coming down with the blues. Oh.

Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. In 1977 werd de formatie Los Lobos opgericht in Los Angeles. En het is weliswaar een Amerikaanse band, maar alle bandleden hebben Mexicaanse roots. En David Hidalgo en Cesar Rosas zijn intussen grote namen in de Amerikaanse muziekscene. Los Lobos, A Matter of Time. Speak so-

Los Lobos, A Matter of Time. Coco Taylor ging met de Greyhound-bus van Memphis naar Chicago, want ze droomde van een carrière als zangeres, maar eenmaal in Chicago moest ze overleven als werkster. En 's avonds probeerde ze optredens te regelen in de plaatselijke bluesclubs, en daar werd ze ontdekt door Willie Dixon. Hij schreef voor haar de hit Wang Dang Doodle, en toen was Coco Taylor plotseling een ster. 63-year-old mama.

Coco Taylor, 63-year-old mama. Dallas Frazier, die komt uit Oklahoma. En als jongen van 14 jaar kwam hij al met zijn debuutsingle. In 1966 had hij een nummer 1 hit in Amerika met het nummer There Goes My Everything. En dat nummer werd later nog gecoverd door Elvis Presley. En deze Dallas Frazier kon ook aardig liedjes schrijven, want hij schreef Tell It Like It Is voor Aaron Neville en Son of Hickory Hollis Tramp voor O.C. Smith. Dallas Frazier, Don't Made Up My Mind.

Dallas Frazier, Done Made Up My Mind. Het nummer Further On Up The Road werd heel veel gecoverd door Eric Clapton, Joe Bonamassa, The Band, Bobby Bland. Johnny Cash en Bruce Springsteen hebben ook een nummer gezongen met dezelfde titel, maar dat heeft niets met dit nummer te maken. Het nummer wat we vandaag draaien, dat werd ooit geschreven door Johnny Copeland samen met songwriter Joe Medwick. En die Joe Medwick was niet helemaal te vertrouwen. Die verkocht stiekem het aandeel van Johnny Copeland aan Don Robey, en dat was de eigenaar van Duke Records. Terwijl die man geen enkele bijdrage leverde, maar die kreeg later wel een fortuin aan royalties. Het wordt hier vertolkt door de Franse mondharmonica-speler Fred Chapelier en de Amerikaanse gitarist Neil Black. Further On Up The Road.

Fred Chapelier en Neil Black, Further On Up The Road. De Blues Band, dat is een bluesformatie rond twee ex-leden van Manfred Mann, namelijk zanger en mondharmonica-speler Paul Jones en gitarist Tom McGinnis. Dit komt van het album The Official Blues Band Bootleg Album, The Blues Band, Someday Baby.

The Blues Band, Someday Baby. Deborah Coleman uit Virginia is in Nederland niet zo bekend, maar in Amerika staat ze op alle grote bluesfestivals. En ze speelt geweldig gitaar. En ze speelt ook nog in een band met twee andere vrouwelijke gitaristen, namelijk Sue Foley en Roxanne Potvin. Deborah Coleman, The Dream.

Deborah Coleman en The Dream. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. En ik dank Martin Vuller en Rinus Bouwmeester, want zij maakten dit programma mogelijk. Huisgitarist Ronnie Earl vult het laatste gaatje.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Nick Grito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

Uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. Nou, dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt doet dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, beluisterd was. Maar nogal, wat een bekendheid die man, John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is hij wel buitengewoon geliefd. Dus een man die al heel wat cd's maakt. Hè. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek en ze hebben rustig naar te luisteren, goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb, de cd Tricks of the Trade. Ik zeg op de cd zeg je ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928, liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent, die er waren. Dat is aardig genoeg op zich. Maar hij zegt dan: White people got gaskets, black people mass graves, and migrant farmers burn bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Hij heeft al een stuk of 3 cd's gemaakt. 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson. Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heette Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus de fabriek van Caterpillar. En die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En we hebben een rondleiding gehad en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Ryder. De cd Memphis Moonlight. Want Deb Ryder die is geboren in Peoria in Illinois. En later is ze verhuisd naar Chicago. Dat is niet zo heel wit door vandaan. En toen had ze als buurman, wel grappig trouwens, had ze Bob Hyde. En Bob Hyde die was van Kenneth Heat. Groot bluesliefhebber. Nou, dat is in de muziek van Heur ook duidelijk te horen. Deb Ryder met Memphis Midnight.

De Memphis Midnight van Deb Ryder van de CD Memphis Moonlight. Southern Avenue, dus weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook daar speelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Terini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequila Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede CD, Amerikaanse band trouwens. De CD Keep On en Whiskey Love.

beetje combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd Keep On. Je hoort het in Hardy's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964... van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt, uit Texas, waar Buddy Holly vandaan komt. Bestaande uit Butch Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woont allemaal al jarenlang in Austin, maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

Tennessee Belongs to Me in de uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In elk geval niet door Joe Eli. Jimmy Dale Gilmore zullen ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in elk geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tijd dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Tegenwoordig zou je dat denk ik niet meer doen. She Belongs to Me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, een vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She Belongs to Me.

De originele versie uit januari 1964, bijna 57 jaar geleden, maar nog aan, zo oud als dat nummer is, van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en Alleman speelde heeft. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

Drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me, het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Safir Amin Depoules, ik kan bijna niet uitspringen. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En door is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Negrito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En door van Bring on the Pain.

Het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring on the Pain, van de cd Heart on Fire. Het is nog wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Morim Opzoek, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

titelstuk van de nieuwe CD van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie cd's uitgebracht heeft. Uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er vier nummers op staat. Soms staat er vier op, maar in dit geval vier. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me. 1, 2, 3.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd, een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine, John Prine. Ben ik helemaal er mis met. Neil Cassell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door zijn prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. Dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Craig Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het moest de opvolger worden van zijn nummer 1 hit in Amerika, Are You Lonely For Me Baby? En producer Burt Burns schoof een eigen compositie naar voren, terwijl dat nummer al opgenomen was door Solomon Burke, The Rolling Stones en The Pretty Things. Freddie Scott, Cry To Me.

Freddie Scott, Cry to Me. Brad Paisley uit West Virginia was 15 jaar toen hij in het voorprogramma stond van Ricky Skaggs en George Jones. Daarna studeerde hij aan de Belmont University in Nashville. Hij maakte zijn studie niet af, maar hij werd wel een countryster. En hij zag de film Fate of the Bride. En toen werd hij verliefd op de hoofdrolspeelster Kimberly Williams. En met die juffrouw is hij intussen getrouwd. Brad Paisley, Wrapped Around.

Brad Paisley, Wrapped Around. De blinde blueszanger Edward Forehand was populair in het clubcircuit van New York als Little Buster. Zijn platen werden grijs gedraaid door de zwarte radiostations, maar hij moest lang wachten op een platencontract. Dat kreeg hij pas nadat hij een talentenjacht won in het Apollo Theater in Harlem. Little Buster, Looking for a Home. Whoa!

Lil Buster, Looking for a Home. Kenny Chesney uit Tennessee is een country-idool met 32 nummer 1 hits in Amerika. Maar ooit vertrok hij zonder geld op goed geluk naar Nashville en in de beginjaren verdiende hij daar de kost met optredens in de Bluebird Café en in de Honky Tonk Bar The Turf. Kenny Chesney, The Good Stuff. The Good Stuff.

Kenny Chesney, The Good Stuff. Jimmy Lewis, dat is een soulzanger uit Nashville. En hij ging naar Los Angeles en daar ging hij nummers schrijven voor Ray Charles. Dit nummer schreef hij samen met een andere zanger, Jimmy Holiday. En hij begon later ook een eigen platenlabel, Miss Butch Records. Dit nummer werd later gecoverd door Ry Cooder. Jimmy Lewis, The Girls from Texas.

Jimmy Lewis, The Girls from Texas. Tracy Byrd uit Texas was zanger van de band Rimfire en die nam in een lokale studio Your Cheatin' Heart op van Hank Williams. En de eigenaar van de studio was zo onder de indruk dat hij meteen MCA Records tipte. Dit is een nummer 1 hit in Amerika voor Tracy Byrd. 10 rounds with Jose Cuervo.

0: it four? Four or five?
1: Six rounds with Jose Cuervo.
2: Tracy Byrd, 10 rounds with Jose Cuervo. Platenbaas Jerry Wexler van Atlantic Records liet studiomuzikanten uit Alabama en Tennessee overkomen om Aretha Franklin te begeleiden in de Atlantic Studios in New York. Spooner Oldham, Jimmy Johnson en Roger Hawkins kwamen van de Fame Studios. Chips Moman, Dan Penn en Tommy Cockbill kwamen van de American Studios. De zus van Aretha Franklin, Carolyn Franklin, doorgaans haar achtergrondzangeres, schreef dit nummer. Aretha Franklin, Ain't No Way.

Aretha Franklin, Ain't No Way. Het is een compositie van singer-songwriter Daryl Scott. Het staat op zijn album Real Time. En de Dixie Chicks coverden het nummer voor het album Home. En het werd ook nog een top 10 hit in Amerika. De Dixie Chicks, Long Time Gone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Keep It Simple van Boas. En Nederland maakte voor het eerst kennis met Boas in het tv-programma We Want More, waar hij de finale haalde. En daar ontmoette hij Maurice van Hoek, met wie hij nu alle nummers schrijft. Boas, Love Street 15.

Boas, Love Street 55. Roy Charles Hammond uit Georgia was de zanger van The Genies, maar hij ging solo verder als Roy C. en hield een grote hit in Amerika met Shotgun Wedding. Hij nam een eigen compositie op en ik hoop van harte dat het geen autobiografische weergave is. Roy C., I found a man in my bed.

Roy C., I found a man in my bed. Terry Clark uit Canada had beroemde grootouders. Die stonden al in het voorprogramma van Johnny Cash en George Jones. En haar moeder was een bekende folkzangeres in Canada. Ze werkte na schooltijd in een Chinees restaurant om een reis naar Nashville te kunnen betalen. En dat lukte. Intussen heeft ze 16 albums gemaakt, 22 hits in Amerika, waaronder 2 nummer 1 hits, 35 hits in Canada, 5 nummer 1 hits. Terry Clark, I Just Wanna Be Mad.

Terry Clark, I Just Wanna Be Mad. Al Gardner uit Alabama werd succesvol in Detroit, al nam hij dit nummer op in Memphis, terwijl er al sterke versies van Don Bryant en Paul Venn in de winkel lagen. Al Gardner, Just a Touch of Your Hand.

Al Gardner, Just a Touch of Your Hand. George Strait uit Texas is ongekend populair in Amerika. Hij trok in Arlington, Texas 105.000 mensen. Hij begon een militaire dienst op Hawaii, een band, Ramblin' Country. In 1975 zwaaide hij af, maar hij moest nog tot 1981 wachten op een platencontract. George Strait, She'll Leave You With a Smile.

George Strait, She Leave You With A Smile. C.C. Hill uit Texas was in de jaren 70 de uitvinder van de blues soul. Je mocht het blues noemen, maar het mocht ook soul zijn. Dit was een top 20 hit in Amerika. Hij overleed op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeluk. C.C. Hill, Don't Make Me Pay For His Mistakes.

C.C. Hill, Don't Make Me Pay For His Mistakes. Blake Shelton uit Oklahoma had een debuutsingle, Austin, die 5 weken op 1 stond in Amerika. En intussen heeft hij 28 nummer 1's in Amerika. Hij zit in de jury van de tv-shows Nashville Star en The Voice. En hij bezit restaurants in Nashville, Gatlinburg en Orlando. Blake Shelton, The Baby.

Blake Shelton, The Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Bill Locky uit Indiana nam in Cincinnati een nummer op van Joe Tex, maar de single flopte hopeloos. En toen de volgende single opnieuw niets deed, hield zijn platenlabel het voor gezien. En van Bill Locky is nooit meer iets vernomen. Bill Locky, Someone to Take Your Place.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. Hè, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaanden.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.
2: We zitten hier in een prachtige kamer en wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtig uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk, hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
0: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, hoor, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon, heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
2: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
2: Men zegt altijd Kamp Westerbork. He, het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt daar ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
0: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
2: Dus yeah.
0: Dat stamt nog wel uit die periode, maar in algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja. Yeah. En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd. De verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonese noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonese.
2: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaal. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
0: Ja, ja.
2: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n. Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Dat is al lang geleden, hoor. Met was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen. En het gaat natuurlijk niet. Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
0: Ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
0: Ja, ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus op dat stuk van de spoorlijn van, laat maar zeggen, Zwolle naar Assen.
2: Ja, ja.
0: En er was dan in Hooghaalden stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad een hele stuk lopen. Want we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. Maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gegaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
2: En waar liep die dan ongeveer?
0: Ik bedoel, die liep het bos in. Tenminste, wat we hier zien.
2: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
0: Ja.
2: Zeg maar, 1,5 kilometer.
0: Ja.
2: En lag dat dan ten zuiden van...
0: Nee, ten noorden.
2: Ten noorden.
0: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we daar de bosrand.
2: Ja. Ja,
0: want dat is het bos eigenlijk wat zo deur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, we zullen zeggen, karrepad en zandpad.
2: Ja.
0: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn...
2: En daar is niks meer van zichtbaar en zo.
0: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is al helemaal afgebroken. Dus de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
2: Ja.
0: Dat kunnen we zo zien. Ja.
2: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamp af.
0: Ja.
2: Heeft dat te maken gehad met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
0: ja. Ja, dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Boomsmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van dat terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Molux gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet weer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemden het dan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben storingsvrije zone nodig. Benzine, motoren, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
2: Ja, alles wat signaal geeft, mag niet.
0: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is eraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hun bio komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden wel een stelling door, en een schatting hebben we ook wel voor in. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komt. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen. Misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal voor,
0: ja,
1: denk ik.
0: En is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja. He,
1: dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit.
1: Die gaan nooit.
0: Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlach. De schrijver. De schrijver.
0: Ja.
1: Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen er ook een keer moesten zien. Jessica Durlach is zijn dochter. En, maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Dus hij kon het niet aan?
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is er ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt al vroeg van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Hoe moet ik dat zeggen? 3/4 uur halen om je in te zetten voor. Nou, dan klinkt dat heel hoogdravend. Maar ik bedoel, op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens. Of voor. Nou, dan klinkt dat heel hoogdravend. Maar ik bedoel, op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens.

0: In de loop van de tijd, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Maar dat heust en weer later. Dat, maar een heel vreemd voorbeeld misschien. Maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork. Kampcommandant Kemmeker, hè, die is veroordeeld naar de oorlog. Maar het is keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is terug naar Duitsland. Had twee dochters. Ene dochter, die werd secretaresse van Franco in Spanje. Die bleef aardig in de...
1: Een beetje aan de rechterkant politieke spectrum.
0: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa. Ja. Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun
1: man... Dat is toch wel helemaal
0: dat is werkelijk
1: tegenovergesteld.
0: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens best. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen... die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier... en die wilde meer weten, die wilde eigenlijk in de reinen komen... met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zo... Zodoende komst het weer aan. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen. Want direct na de bevrijding van het kamp. Dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden. Althans op dat moment ervan beschuldigd werden. Dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers. NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers. Ook hun vrouwen. Ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk binnen een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee, nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan ben het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die door de oorlog emigreerd zijn, dus overlevenden of familieleden. En die vult natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis, wat driekwart van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat ben Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zullen is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker van de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En, ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald
0: ja.
1: geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier, die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er al lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buchter laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Böhmische gefreiten, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je voor ook tegenkomt, is die anti-Duitse gevoelens.
1: Ja.
0: Hè? En wat we proberen te doen, is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van. Het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel even helder uit te komen. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, hè, in hoeverre was nou het Duitse volk. Keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer nog maar een beetje zwart-wit. Maar voor de duidelijkheid. Hè, is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Hè, of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen. Is dat de jongere generatie natuurlijk. Hè, van, wat de Duitsers dan noemen knaden de spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die ken je natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contact die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang, werkt hij hier dan. En als, dan is zo'n periode zit erop en dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien van u het herinneringscentrum naar buiten toe. Van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wel van die onderzoek. Dat die Nederlandse jongeren, dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als de vraag van, wat is daar nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Ja, dat komt er nog weg. Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelde.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mappen dus nou weer naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Running Center Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me...
0: Ja.
1: Ja, ja, maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is, ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van een aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè. Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, hè, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, waar ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja, en ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat zit maar. Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze hebben uitzoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de kamp Westerbork is er ook, en dat werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinderen. En dat is dus een groep van 50 kinderen West, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was wat hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje inschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik, hadden ze een andere naam, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong, dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over heel jonge kinderen.
0: Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op Eenoord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus die ben eerst naar Bergen-Belsen mensen gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een kort met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: en
1: heel
0: zij hebben het goed. Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kun je zeggen van, nou, happy end, we zijn met overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbord, je zuster ook wel, daar stond de naam, Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, normaal dat de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Dus,
0: nou,
1: ja. Je ziet ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf, en of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij, maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei, van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg en ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben wie ben ik, dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 37. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: Uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je, je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke.
1: Ja.
0: Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen ook een soort ankerplaats. Voor sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd moet ons realiseren. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen. Maar het is begonnen als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingenproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Hè. Het kamp is binnen helemaal afgebroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand?
1: Ja.
0: Hunnik, die hebt daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buiten, die is nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met een... Met iemand, met de Zuid-Molukse man,
1: ja.
0: Noes van Lisa.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien, was het dan.
1: Ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij was heel hoog. Hij kwam ook met familie uit, ook in het Nederlands Indië.
0: Ja.
1: Dus kunt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, en, ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel, er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust, want dat weten we van de latere periode, ja, de 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren, van ja, het is een deel, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren. Door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van QB and the Blizzards, Abend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is dit om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een oud nieuw factie. Ik zet hem even uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de TZ had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam dan een keer boom bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zegt Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in assemblage wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. Alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die. Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene en laatste die wij toen voor de toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als. Als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP. Dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man. Die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Maar die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. Die man dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant. Ja, is die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Norse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen waar wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk een vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker. Dat een faker is iemand die niet echt is. In het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof. Weet je wel. En. Dat is een andere. Dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je niet echt bent. Of zoiets. Weet je wel. En dan.
moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wel met die LP wil bereiken, is dat je eigenlijk wel gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en over gaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel. Ja, men moest eraan wennen, maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: E.J. Plug nam in haar woonboerderij in Gollo het album The Gollo Takes op, met een actuele uitvoering van Just for Fun van het debuutalbum van QB and the Blizzards Desolation. En Gollo heet intussen Blues Village. A.J. Plug, Blues Village.

0: AJ Plug, Blues Village. Ex-Brainbox-zanger Cas Lux was een goede vriend van Harry Musquet en Harry noemde zelf zijn Duitse herder daardoor Cas. Na de comeback van QB in the Blizzards was Cas Lux enige tijd het voorprogramma. Cas Lux, Window of My Eyes.
1: Pretty window, window of my eyes. I can

0: Cas Lux, Window of My Eyes. Mariella Tirotto, dat is een jazzzangeres uit Roosendaal. Ze speelde met haar band The Blues Federation, hoofdzakelijk in Duitsland. En in 2017 overleed ze aan de gevolgen van een slopende ziekte. Op haar album Somewhere Down the Road covert ze een nummer van Helmi van der Vecht en Harry Musquet. Mariella Tirotto en The Blues Federation, Sometimes.
1: Sometimes when I'm weary.

Mariella Tirotto en de Blues Federation, Sometimes. De Blues Connection, dat is een bluesband uit Leeuwarden met zanger-gitarist Melle-Jan Kleisma en muzikant uit de legendarische band van Shaky Sam. Ook Eelco Gelling maakte enige tijd deel uit van deze band. Dit komt van het album The Missing Link en het is een cover van QB and the Blizzards. De Blues Connection, Backstreet.

The Blues Connection, Backstreet, met de laatste stuiptrekkingen van gitarist Ilko Gelling. Electric Blues, dat is een bluesband uit Noordwijk met drummer en zanger Henk Vecht en gitarist Aadje Kreeft. En dat is een hele ervaren muzikant. Hij was de gitarist bij Think Tank, Blue Planet, The In Crowd en Big Wheel. En de band is gespecialiseerd in covers van QB and the Blizzards. Het komt van het album Back to Rollo. Electric Blues, Simple Man.

Electric Blues, Simple Man. Harry Musquet was geen liefhebber van de muziek die Golden Earring produceerde, maar hij was wel bevriend met de bandleden, die regelmatig bij hem aan de Smetana-laan vertoefden. Barry Hay zingt de compositie van Herman Brood en Harry Musquet. Another Day, Another Road.

Barry Hay, Another Day, Another Road. Benny Joling van Normaal, dat was ook een trouwe vriend van Harry Musquet, want Harry had altijd een zwak voor muzikanten met een accent. Daarom behoorde de Buffoons uit Enschede ook tot zijn vriendenclub, al bewonderde hij ook de prachtige Close Harmony van de Buffoons. Benny Joling, Just for Fun.

Benny Jolink, Just for Fun. Tineke Schoenmaker volgde zanger Oscar Benton op, die solo verder ging. En vanaf dat moment heette de Oscar Benton Bluesband Bellhouse. En Tineke Schoenmaker coverde dat wonderschone nummer dat Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood schreven tijdens de pauze van een optreden in Zaandam. Tineke Schoenmaker, Somebody Will Know Someday.

Tineke Schoenmaker, Somebody Will Know Someday. Daniel Lohuus uit Erika is een geboren Drent. En hij had meteen een klik met Harry Musquet, die zijn mening altijd heel serieus nam. En Daniel Lohuus is ook de laatste producer van de band. Hij zingt een cover van een nummer van het album Groeten uit Gollo. Daniel Lohuus, So Many Roads.

Daniel Loewes, So Many Roads. De Wolf, dat is een talentvolle bluesrockband uit Geleen met de broers Pablo en Luca van der Pol. En de band maakte echt iets bijzonders van een oude hit van QB and the Blizzards. Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. De Wolf, Distant Smile.

De Wolf, Distant Smile. Er zijn weinig goede blueszangers in Nederland en de meeste frontmen van bluesbands die denken dat ze een goede blueszanger zijn als ze heel hard schreeuwen. En The Keith Man is daar een saillant voorbeeld van. Hij schreeuwde dit nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling volledig aan flarden. The Keith Man, Things I Remember.

The Keith Man, Things I Remember. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tangerine, dat is een band rond de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks uit Assen. En Harry Musquet zou trots zijn op deze mooie cover van een van zijn laatste composities. Tangerine, Mama, Won't You Buy Me Your Dream?

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het heerlijk avondje, dat is weer achter de rug. Net een beetje het interbellum tussen Sinterklaas en de kerstdagen. Tijd voor lekkere muziek. Internationale bluesmuziek in Americana. Van onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie and the Rodeo Kings uit Canada. John Mayle, nee, single van John Mayle. Maar we begonnen met Johnny Nicholas van CCD. Mistaken Identity, She Stole My Mojo. She stole my

Mojo. She Stole My Mojo. Johnny Nicholas van de CD Mistaken Identity. Man met een hele ervaring. Hij speelde vroeger in de band Asleep at the Wheel. En dat was wat meer een western swing band. Maar dit is echt het geluid van zijn geboortestreek South Louisiana. Dat swampige, dat zit er heel duidelijk in. Uitstekende CD. Johnny Nicholas, Mistaken Identity. Blues uit Oostenrijk, jazeker, dat kan ook. De Mojo Blues Band, die komt uit Wenen. Allemaal mannen die al jaren in de muziek actief zijn, vanaf de 70e jaren al. Meer dan 40 jaar speelt ze in deze band. En daarvan is de CD uitgekomen, de CD Shut Down. En we blijven een beetje in de sfeer van het bijgeloof. De Voodoo Woman.

Jazeker, wel aardige muziek. Voodoo Woman van de Mojo Blues Band uit Oostenrijk van de CD Shutdown. Maar omdat de zing van het hemel bestormende muziek is, nee. Live denk ik, een hele goede band. De Mojo Blues Band. We gaan naar Australië, wel naar Amerika, Australië, nee, Oostenrijk en nu Australië. Mitch Dean, die komt uit Australië. Hij speelde vroeger in de band die heette The Flood. Dat was in Australië een van de bekendste roots muziekbands. Speelde hij in samen met Kevin Bennett en James Gillard. Die James Gillard die speelde nou ook bij Mitch Dean en Peter Bennett of Kevin Bennett die zingt solo in het volgende stuk van de nieuwe CD. Titelstuk ervan: Holding Back the Levee.

Muziek uit Australië, Mitch Dean van de CD Holding Back the Levy. Ja, muziek uit Australië, wat denk je daar aan? Dave Hall, de blues rock man, of de Easy Beat, heel vroeger. Easy Deasy natuurlijk, de hard rock. Maar het komt nog het beste in de buurt van de Little River Band. Door klinkt het wel een beetje nog. Dit is de muziek van Mitch Dean. Afgelopen augustus overleed Justin Townsend Earl aan een overdosis drugs. Helaas in zijn familie geen ongebruikelijke gang van zaken. Althans, het overlijden, dat is dan wel ongebruikelijk. Maar zijn vader was Steve Earl, ook een stevige gebruiker. Maar die leeft nog. Die komt volgend jaar uit met een nieuwe CD. En dat is een eerbetoon aan zijn zoon. Beetje wrang eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd. De CD die heet gewoon simpelweg GT, Justin Towns. En de opbrengsten die gaat naar een fonds wat voor de dochter van Justin Towns Earl is. Voor Etta St. James Earl. Waarschijnlijk even niet al te veel naloren, want zo'n hobby die kost nogal wat geld. Een eerbetoon aan Justin Towns Earl in de uitvoering van Steve Earl met Harlem River Blues.

Mooi gospelslot aan deze uitvoering van de Harlem River Blues. Het origineel van Justin Towns Earl, maar nu in de uitvoering van Steve Earl en de Dukes. En dat is een voorproefje van de nieuwe CD GT, die begin volgend jaar uitgiet komen. Nou, ook nog een nieuwe CD die naar moet komen is die van John Mayall. De man die op 29 november 87 jaar geworden is. Jawel, 87 jaar. En nog steeds actief op het podium. Die CD die is er nog niet, maar hij zit niet stil. Een nummer van Bobby Rush heeft hij opgenomen en als single uitgebracht. John Mayall met I'm Good As Gone.

John Mayall, als de haan in de vroege morgen kraait, dan draai ik de deuren achter mij dichter. I'm good as gone. Het gaat dus over de liefde, niet over John Mayall zelf. Hij stapt nog lang niet uit de lim. Die man die blijft maar doorgaan, die blijft maar doorgaan. Mooi gitaarwerk trouwens van Buddy Miller en Carolyn Wonderland op deze nieuwe single van John Mayall. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie en Elf. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie.

Built for Comfort, Annie Piper van de cd The Blow Up Doll uit 2020. Het origineel dus uit 1959. Toen nam Willie Dixon het op, die het ook zelf schreef. Maar ik kies voor de versie uit 1963 van Howlin' Wolf. Dat is de meest bekende worden. En die heeft denk ik ook de meeste invloed gehad. Ook heel veel navolgingen kreeg. Maar dat kwam denk ik ook een beetje omdat Howlin' Wolf dat ook een... Ja, een opmerkelijk persoon was Chester Arthur Burnett, zo heette die in het echt. Geboren in White Station in Mississippi, in de buurt van Aberdeen. Een hele grote man was het, 1 meter 91 en hij woog wel 136 kilo, had schoenmaat 48. En zijn optredens, ja, dat was zijn sterke punt. Hij kreeg elke zaal, die speelde hij plat met zijn muziek, met zijn blues. Built for Comfort.

Howlin' Wolf met zijn Built for Comfort uit 1963. Nou, nog een derde versie. En dan kiezen we voor een wat recentere, uit 2006. Ik kwam die ting op een cd met allemaal muziek uit Louisiana van een zangeres, Susan Owens. Niet een heel bekende, maar in die contrein, in de omgeving van New Orleans, Baton Rouge, zeg maar die omgeving, door is ze wel bekend, speelt ze nog steeds. En dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. Tinging the Hump. Built for Comfort van

De derde versie van Built for Comfort van Susan Owens van de cd Tinging the Hump uit 2006. Cd trouwens die geproduceerd was door de voormalige drummer van Loggins & Messina, Merel Brugante. Daarvoor Howlin' Wolf met het origineel uit 1963. Maar het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar Howlin' Wolf de meest bekende. En we beginnen met Annie Piper. We gaan naar Alabama. Dat is typisch zo'n gebied waar, in het zuiden van Amerika, waar Trump altijd heel veel aanhang had en nog steeds heeft. Want het is een tamelijk armoedig gebied met heel veel mijnbouw die vaak verloren is, waar weinig meer van terecht te komen is. En uit die wereld komt ook Drayton Farley, een man die door ook over zingt dat die American Dream lang niet voor iedereen weggelegd is. Dit is van een single die uitgekomen is van hem. Er staat een off-single, eigenlijk een EP waar een aantal nummers op staan. Maar dit is een van de mooiste. The American Dream.

Ja, poor shit in American Dream. Dat is wat Drayton Farley over zong van zijn nieuwe EP Sweet Sudden Sadness. Prachtige CD, nee, een EP moet ik zeggen. EP. Extended Production, dus 6 nummers staat erop. En Jerry Joseph, daar gaan we naartoe. Jerry Joseph, een man die geboren is in 1961 in Los Angeles. En ja, die eigenlijk niet al te best deugen wil. Dus in Olders ook op een kostschool gezet worden in Nieuw-Zeeland. Maar toen weer teruggekwam, ook allemaal gedonder met hem. En kwam in de bak terecht. Maar uiteindelijk is het wel een hele goede componist geworden. Waar andere mensen ook zeer lovend over ben. Onder andere Jason Isbell en Patterson Hood van de Drive-By Truckers. Die loopt weg met deze Jerry Joseph. Er is een nieuwe cd van u die komt. En die cd die heet The Beautiful Madness. En door van het nummer I'm in Love with Hiram Black.

Ja, dit noem ik de echte Amerikanen. Jerry Joseph van de CD The Beautiful Madness met I'm in Love with Hiram Black. Naar Canada. We zijn al in Amerika geweest, in Oostenrijk, in Australië. Naar Canada. Blackie and the Rodeo Kings. In Harris Blues al vaker muziek van gedraaid, want er bent uitstekende muziek. Drie mannen die samen deze band vormen. Colin Linden, Stephen Fearing en Tom Wilson. Het was eigenlijk een gelegenheidsband en ze zullen het één keer doen, maar zoveel succes dat ze dat nog maar vaker gedaan hebben. En door is weer een nieuwe CD van u te komen. King of This Town, The Blackie and the Rodeo Kings. The night.

Titelstuk van de nieuwe cd van Blackie and the Rodeo Kings, King of This Town. We gaan weer naar Amerika, Oregon, het noordwesten van Amerika. De buurten van Seattle, die komt rijden, zeg maar. Dat zit nog wat noordelijker trouwens. Daar komt Lloyd Jones, die komt er vandaan. En daar komt ook andere bekende mensen vandaan. Robert Gray, Curtis Delgado. Nou, dat wereldje van die Northwestern blues scene. Dat is Lloyd Jones, een van de founding fathers, zoals dat dan heet. Even een mooie cd maakt, Tennessee Run. En door op een duet met Delbert McClinton. Everybody's somebody's fool.

Lloyd Jones en Delbert McClinton met Everybody Somebody's Fool van de CD Tennessee Run. Harris Blue, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. We hebben toe aan het laatste nummer. Dat is van een voormalige hoogleraar en strafpleiter, George Bisharat, bekend onder de naam Big Harp George. Try nice.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Gail Davis is eigenlijk jazzzangeres, maar tegenwoordig werkt ze als singer-songwriter. En ze is achtergrondzangeres bij Neil Young, Glen Campbell, John Lennon en Roger Miller. Ze heeft 15 soloalbums gemaakt, ze heeft 24 hits en ze deed als gast al mee op albums van Emmylou Harris, Rosie Flores en Ralph Stanley. Gail Davis, One More Night With You. If I-

Gail Davis, One More Night With You. Kacey Musgraves uit Texas is singer-songwriter en ze werd ontdekt in het clubcircuit van Austin. Vervolgens ging ze optreden met de Joss Abbott Band en ze was al gast op albums van Glen Campbell en Dolly Parton. Ze heeft al 20 albums gemaakt en 30 hits in Amerika. Kacey Musgraves, Kansas City Star. Got a-

Kacey Musgraves, Kansas City Star. Dolly Parton uit Tennessee is 76 jaar, maar nog goed bij stem. En zelfs mensen die niet van country houden, waarderen haar. En deze mevrouw verkocht ruim 100 miljoen albums. Dolly Parton, It's Too Late.

Dolly Parton, It's Too Late. Rodney Crowell uit Houston is de ex-man van Rosanna Cash en de ex-gitarist van Emmylou Harris. En tegenwoordig is hij een instituut in Nashville als zanger, songwriter, gitarist en producer. Rodney Crowell, World So Full of Love.

Rodney Crowell, World So Full of Love. Jeff Hanna uit Californië is de zanger-gitarist van de Nitty Gritty Dirt Band. En deze band opereert al jaren vanuit Nashville. Hij is daar getrouwd met singer-songwriter Matresha Burke. En die zingt op dit nummer de achtergrondvocalen. Jeff Hanna, Dark Eyed Gal.

Jeff Hanna, Dark Eyed Girl. Ronnie Dunn uit Texas is eigenlijk een mislukte soloartiest die samen met Kix Brooks, als het duo Brooks en Dunn, heel succesvol werd. De heren verkochten 30 miljoen albums en scoorden 2 nummer 1 hits in Amerika. Dit is weer een solo-opname van Ronnie Dunn, The Crossing.

Ronnie Dunn, The Crossing. Shelby Lynn uit Virginia is de oudere zus van Alison Mora. Haar debuutsingle was meteen een duet met George Jones en If I Could Bottle This Up werd een grote hit en dat leverde haar een solocontract op. Intussen heeft ze 19 albums gemaakt en ze heeft 17 hits in Amerika. Shelby Lynn, It Ain't Easy.

Shelby Lynn, It Ain't Easy. Eric Church uit North Carolina begon als songwriter in Nashville, terwijl hij een liefhebber is van hardrock bands. Hij is bijvoorbeeld fan van Metallica en AC/DC en daar hoor je niets van terug op zijn albums. Intussen heeft hij ook al 44 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Eric Church, Odie Lally.

Jim Lauderdale uit North Carolina schreef nummers voor George Strait, Elvis Costello, Blake Shelton, de Dixie Chicks, Vince Gill en Patti Loveless. Hij toerde als gitarist met Rosie Flores, Lucinda Williams en Dale Watson en heeft intussen 33 soloalbums gemaakt. Jim Lauderdale, Have to Come Down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Wide Awake van Quinn Sullivan is het album van deze week. En de meeste bluesgitaristen in Amerika reizen tegenwoordig naar Nashville om daar op te nemen met producer Tom Hambridge. Maar Quinn Sullivan ging naar Los Angeles om op te nemen met producer Oliver Lieber. En zijn vorige album, Midnight Highway, eindigt op de derde plaats in de Billboard Top Blues Albums Chart. Quinn Sullivan, Keep Up.

Quinn Sullivan, Keep Up. Flat Lonesome, dat is een bluegrass band uit Florida met Kelsey, Buddy en Charlie Robertson, drie kinderen van een rondreizende predikant. De band heeft intussen 5 albums gemaakt en bluegrass is plattelandsmuziek in Amerika. In de grote steden zien ze het als folklore. Flat Lonesome, When Two Worlds Collide.

Flat Lonesome, When Two Worlds Collide. John Prine uit Illinois werkte vroeger als postbode en bleef voor de Amerikanen tot zijn dood in 2020 de zingende postbode. Hij maakte 23 albums en hij had zijn eigen platenlabel, Oh Boy Records. John Prine, You Stayed Away Too Long.

0: sad. I tried to tell you, don't you do that. I'd like to help you, but it's too bad. You stayed way too long, way too long.
1: John Prine, You Stayed Away Too Long. Dean Miller uit New Mexico is de zoon van Roger Miller, de zanger van de wereldhit King of the Road. En zoon Dean heeft inmiddels 3 albums gemaakt en 4 hits in Amerika. Maar hij zal zijn vader nooit evenaren. Hij zit momenteel zelfs zonder platencontract. Dean Miller, You Can't Do Me This Way.

Dean Miller, You Can't Do Me This Way. Susie Bogus uit Illinois trok naar Nashville om daar een beroemde zangeres te worden, maar ze werd serveerster in een Italiaans restaurant, Tony Roma. En daarna moest ze het proberen als zangeres in Silver Dollar City, het pretpark van Dolly Parton. En daar stond ze hele dagen op te treden voor toeristen en kinderen. Susie Bogus, Back to the South.

Susie Bogus, Back to the South, Toad en The Wet Sprocket. Dat is een alternatieve rockband uit Californië met zanggitarist Glenn Phillips. Die is intussen aan een solocarrière begonnen en hij laat zich nu begeleiden door de band Nickel Creek. Toad en The Wet Sprocket. Nothing can stop my love.

Toad en The Wet Sprocket. Nothing Can Stop My Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meedendorp en Johan Derksen. Vince Gill, dat is de zanger-gitarist van de Eagles en de voormalige zanger van Pure Prairie League. Hij is een groot countryzanger en een geniale gitarist. Kelly Hogan komt uit Georgia en komt uit de band Nico Case en deed als gast mee op albums van Mavis Staples, The Drive-By Truckers en Jacob Dylan. Vince Gill en Kelly Hogan, More Today Than Yesterday.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat
3: ja.
2: Ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit de Zijden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens na.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. Ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Dan moet je daar geen de bocht op.
0: Wij lopen hier dus...
1: Dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn... En dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet. Dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen. Want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus Bernd vertelt dus net dat het eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, het is nu ongeveer 8:30, 9:30, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doodstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
1: Niet meer. En dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschap geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes verder
0: lopen? Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die schilderij. En dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: Zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want dus jij en Doek?
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Jij bent ook een schilder die er niet verschuwt om te zeggen van... Als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Maar dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die... En dat doe ik dan ook... Ja, soms zet ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je van ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als het ware.
0: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg loop hier over het Ballenveld heen, waar hier nog een eind ten oosten van ligt.
1: Ja, klopt ook.
0: Ja.
1: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
0: ja.
1: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken. Nou, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht. En met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
0: Ja.
1: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan. Want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment... Dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal. Daar klopt dat niet mee. Dus dan moet je... Dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien... Dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is... Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer.

0: Jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de herfstige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrank bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ook al... Als 7-jarige leeftijd achter de... achter de mule liep.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nog eenmaal zo.
0: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel. Want ik moest met hem werken. En dat ik er niet goed voor was, dat was... Dat werd koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus, Max. Ik weet nog, die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo een half uur midden op dat land... En dan keek ik om mij heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de heg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets... Op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden.
0: Patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dan had mijn oma Harm, die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Het geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En daar zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee om wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorm eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren, werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoefde je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon... op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwulkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel blues, maar ik moet altijd denken aan Ry Cooder van de Cajun muziek.
0: Ja, vlak wat Jim in heeft.
1: Juist, die sfeer.
0: Dat is natuurlijk, dat kon je natuurlijk niet meer tegen.

0: Je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En dat drum jij op. En je hebt, ja, ook nog een tietje bij Zen. Ja. Drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag aan de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke.
0: Ja, dat is een boel eenheidsworst.
1: Ja.
0: En er wordt ook gestructureerd, de derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch. Al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Dat was ook een popbandje. Maar daar staat in ieder geval nog wel. Waarin de Roadies, wat ik daar altijd. Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner, dat het gewoon. Dat het gewoon spontaan was allemaal.
0: En
1: dat het loederhard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. En door. Ja. Maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, wat verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer, jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. Alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk. Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, wat eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. Dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, ja, eerst weet je niks en dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo. Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je. Want ik denk dat jij ook zo zingt en zoiets. Ik heb nou die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zingt. Die zingt. En hij zingt woorden. En hij zingt teksten. Maar die klankkleur. En zo wat, en het geluid wat je hoort. En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja,
1: en wat dat nou is, later maar.
0: Saudade zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, later maar.
0: Ja.
1: Maar
0: iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt en zo.
1: Precies.
0: Het zoekzaalmotief, zei ze Bedoom altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. Zo, ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Ja, het gevoel van nooit. Volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, in bijvoorbeeld in de Vado-muziek, de Portugese blues, daar zit het gevoel van wat zij zeggen, saudade in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ik heb dat ook wel met blues.
0: Dat heeft heel
1: veel. Ik hoor soms ook wel een of andere hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, maar jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben zo hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja, precies.
0: Dat die, the white, ja, precies. The big boss man, the white guy never understood what the
1: other was happening. You know? Ja.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest. Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dat denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien-aanhanger of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Nou is dat wel heel mooi natuurlijk. Maar het heet hier gewoon zo. Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
2: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
2: Ja.
1: En...
2: Vandaar.
1: Als het dan duister is...
2: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... Verdronken hier.
2: Ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
2: Hier hoor je, er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja, precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doosbenauwd.
2: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
2: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballorij geweest, die van de Juring. En die wou er eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
2: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: wel. Ja, precies. Maar ze voelden zich onheimisch of zo waar. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
2: Ja, maar nee. Dat je weet dan.
1: Ja.
2: Dit is... Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep lopen.
2: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
2: Dit is natuurlijk prachtige.
1: Ah, moet je zien dit.
2: Dus in dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraars, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
2: Ja,
1: maar... Absoluut.
2: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imagineer kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
2: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort... suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop. Die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
2: Ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten. Maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
2: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
2: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat.

0: schilder dat dus, hè, dit soort dingen. Kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan foevelen ben met verf.
1: Lijkt me een beetje eufemistisch uit.
0: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja, ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van, en nou zal ik dat paneel eens even volsmeren. Ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
1: Nee, de wedstrijd verloren.
0: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus, en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling, dat er een categorie mensen is die je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen die bij je hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets. Die
1: nou, worden, maar het, die als worden je bang, kijkt, heeft het ook wel iets.
0: Die worden een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als dat maar is, ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk, als er maar wat gebeurt.
1: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvalt tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
0: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan een schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak hem door. En denk ik, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Ik kan het ook niet terug beredeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
1: Dan zie je wel, is toch een soort van haai.
0: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
1: Je moet hoe heet die man nog weer? Altijd zei, je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
0: Ja.
1: En
0: niet zo oppervlakkig.
1: Nee.
0: Nee, je moet behoorlijk diep.
1: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En je komt. En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon, je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
0: Ja.
1: En soms sta je ergens en denk je, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zit volgens mij.

0: alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké. En dan is... En dan klopt het allemaal neer. Ja. Maar dat is niet heel, dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
1: Precies. Ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
0: Ja.
1: Zo is
0: toch
1: dat.
0: Een beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms...
1: Kijk, want ik neem het aan, dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
0: Maar dat kan heel vreemd zijn.
1: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen... Uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
0: Ja, maar wel, ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze maak heb. Dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
1: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die dan geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
0: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, waar heb ik dat vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
1: Precies.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk, wat ik jou ook al vertelde. Als ik schilder, dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
0: Ja.
1: Dat ben ik kwijt.
0: Ja.
1: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als het ware als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks. Ik loop hier maar in de hoop dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
0: Ja, dat is het.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is het,
1: precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, je bent gewoon zo geboren en dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou eenmaal zo is. En dat klinkt wel zwaar.
1: Heeft schilder nog iets met blues te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilder nog iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja. Zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blues, echt blues hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat is, ja, tenminste als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen, ik heb jou trouwens...
1: Het was geen easy way out. Gewoon.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ik heb jou trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv, was dat toen in verband met wat jullie daar in Aam aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beert Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres.
1: Tineke, ja.
0: Schoenmaker.
1: Ja.
0: Ja. Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Die ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg daar rilling. Nou,
1: Tineke is een beetje...
0: Hoe is mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ik denk, oh, wat is dit wat. Maar goed, toen waren er nog opnames. Toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou. En die zei van... ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben.
1: Maar. Nee, tuurlijk niet.
0: Bij iedereen is wel wat gebeurd. En ja. Bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En je zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd ja, een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt...
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi, lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan... Als ik geluk heb, overkomt me wat, dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische...
1: Het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was, en die was redelijk verveeld... Maar eufemistisch zeg, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is misschien ook
0: redelijk veel dingen gebeurd, ja. Ja, bij mij. Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Nee, er zit ook in mijn jeugd redelijk veel...
1: Ja.
0: Bedoel...
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat zie je toch ook wel. Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd. En ook altijd een beetje ja, de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de
0: boze geest.
1: Van de boze geest. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.

0: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Kip Mo, Rainmaker. Ry Cooder, He'll Have to Go. John Mayall, van de cd Wake Up Call, I Could Cry. Gigi Kale, Call Me The Breeze. En van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering giet Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: We staan hier aan de rand van Assen, aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Een eindje wiederop, daar liggen Schieben en Aanreep. En wij staan hier op een plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had zo'n mooi veld waar je dan als jonge jongen mooi kon voetballen. En dan speelden we vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, de Aanriepenstraat. Aan het eind van deze Aanriepenstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Aanriepenstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen, ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was en later ook aan het eind van de oorlog bij mijn oma Hans in de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is, dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. Wij willen nu even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En daar moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsraad door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis stond. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug, dat was ook nog wel geinig.

We staan hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen op de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is voor allerlei doeleinden later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzingel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En ja, school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5, was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst dan een tijdje in gezeten. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan de andere aan Assen-West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet, niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen uit Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek, dat kunnen mensen niet zien, dat is, dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar, daar woonde vroeger de familie Bloemberg, ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeenteontvanger, wij zijn assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbal hier. En eentje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zou ik maar zeggen. 9 jaar woonde ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik dan ook, ben ik ook opgegroeid eigenlijk.

0: Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Aanriepenstraat. De Aanriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Aanriep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van de Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je hier nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was de Weert, die zat daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Je kreeg met de kerstdag kreeg een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de hoek daar zat Mulder. En dat was ook een winkel waar je van alles kon krijgen. Een beetje kauwgombal en een beetje zo'n winkel die voor van alles en zo. Ook hele goedkope sigaretten, silky en zo en dat soort werk. En hier op de Rode Weg dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het liep nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan heb je hier het straatje zo links, dat is de Lodewijk Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk Napoleonstraat, nu staat de Plein. De Plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een rasechte volksbuurt, waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen ook... Ja, je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En wat daar ook niet, wat zeg ik wel eens, vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet gestolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en een ander die. En dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woont hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift, maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nou in Grollo. En Henny Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, werd een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en in Naar zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang, van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd. Indiaantje speelde en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de drie weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. Dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: Dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie Harry Muske. Productie Albert Haar. Techniek Rego Meijer.
2: Luister Blues Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Electric Blues, een bluesband uit Noordwijk, benutte de coronaperiode door 2 tributealbums op te nemen met nummers van QB and the Blizzards. Another Day, Another Road en Back to Grollo. Electric Blues, Apple Knockers Flophouse.

Electric Blues, Apple Knuckles Flophouse. De band werd in de jaren 60 opgericht door drummer Henk Vecht en basgitarist Bert Bullock. Ze begonnen als Relax, maar sinds 1969 gaat de band door het leven als Electric Blues. Perfect Song.

Electric Blues, Perfect Song. Tijdens live optredens speelde de band altijd covers van John Mayall, Savoy Brown, Ten Years After en Fleetwood Mac, maar ook van de Nederlandse bluesformaties Livin' Blues en QB and the Blizzards. Electric Blues, Perfection.

0: to the stars.
1: Electric Blues, Perfection. Gitarist Wendell Hillebrands behoorde tot de beste bluesgitaristen van Nederland, want hij kon werkelijk toveren met zijn Les Paul-gitaar. Maar hij overleed in 1989 op 41-jarige leeftijd en hij is dan ook alleen te horen op het debuutalbum Still Going Strong. Electric Blues, Thursday Night.

Electric Blues, Thursday Night. Henk Vecht vormt het hart van de band. Hij begon als zanger en gitarist, maar hij is intussen drummer en zanger. Hij is tevens de componist en de producer binnen Electric Blues. En hij doet ook nog het management. Electric Blues, Simple Man.

Electric Blues, Simple Man. Zanger Henk Vecht slaagde er precies in zoals Harry Musquet te klinken. En daar heeft hij ongetwijfeld heel hard op geoefend. Zelfs de kritische QB-fans krijgen af en toe de indruk dat het een opname van Harry Musquet is. Electric Blues, The Sky is Crying.

Electric Blues, The Sky Is Crying. De plaats van gitarist Wendel Hillebrands werd overgenomen door Aartje Kreeft. En dat is een gitarist met een geweldige staat van dienst. Hij speelde bij Blue Planet, The In Crowd, Fink Fank, George Cash en Big Wheel. Electric Blues, Go Down Sunshine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ballads of the Broken van Jelly Roll is het album van deze week. Rapper Jelly Roll ging in 2010 samenwerken met collega-rapper Lil White en dat leverde 6,3 miljoen views op YouTube op, waardoor Jelly Roll in één klap wereldberoemd was. Jelly Roll, Dead Man Walkin'.

Jelly Roll, Dead Man Walking. Ook toetsenist Edwin van Schijndel van Electric Blues is een muzikant met veel ervaring. In de jaren 60 was hij actief in de populaire Haagse beatband The In Crowd. En hij vertolkt de rol van Herman Brood en Helmich van de Vecht. Uitstekend. Electric Blues. Somebody will know someday.

Electric Blues, Somebody Will Know Someday. De vijf oudere jongeren, stuk voor stuk, 70ers, leverden een topprestatie met de twee QE and the Blizzards tribute albums. De nummers werden niet domweg nagespeeld, maar er werd een eigen interpretatie aan toegevoegd. Electric Blues, Window of My Eyes.

Electric Blues, Window of My Eyes. Harry Musquet schreef het nummer jaren geleden, maar hij nam het nooit op. Hij vond het meer een nummer voor Lee Towers. En in 2000 verscheen het alsnog op het album Hotel Gollo. Electric Blues, Once in a Lifetime.

Electric Blues, Once in a Lifetime. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Dit nummer stond ruim 40 jaar op de playlist van QB and the Blizzards tijdens live optredens en zanger Henk Vecht en gitarist Aantje Kreeft weten er wel raad mee. Electric Blues, Too Blind to See.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen nu de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat waar ik u te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Jeremiah Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

The Queen of Mean van Albert Cummings van de CD Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Shoals. Albert Cummings die, nou pak ik weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Loewes, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe CD, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet opgetreden kan worden, maar ook dat hij dat het allemaal een klein beetje te vullen we misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Hij heeft de culturele prijs van Drenthe heeft gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe CD en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

Dazen in de Drense modder van Daniel Lewis van de CD Sowieso. We kijken een beetje terug op het afgelopen jaar, wat het allemaal aan, ja, aan nee werken bracht, of zeg maar. En enkele keer mis je ook een beetje verruut naar 2021. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is. Want haar ouders die werken op een legerbasis in Berlijn. Maar het is een Amerikaanse. En ze is dit jaar uitgekomen met de CD Two Sides. Door duidelijke, heel duidelijke blues-invloeden doorop. Onder andere een nummer opgedragen aan Buddy Guy. Maar dit is een ander stuk wat erop staat. Should Have Been.

Dit soort muziek, dat is goed in de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Kirsten Tien is dat, de zangeres van de cd Two Sides en het nummer Should Have Been. Andere zangeres die in dit jaar met een nee cd kwam, de vijfde cd, dat is Hurricane Ruth. Hurricane Ruth, de echte naam daarvan is Ruth LaMaster, ze komt uit Beardstown, Illinois. De cd die heet Good Life. Ja, en of het zo'n good life is, dat weet ik niet, maar het is wel een uitstekende zangeres. Black Sheep.

Hurricane Ruth van de CD Good Life. En qua stem heeft ze wel een beetje weg van Tina Turner. In ieder geval ook zeker de power die er in deze dame zit. Nou, verrassing dit jaar was ook een CD van de band The Dirty Knobs. En The Dirty Knobs, dat is eigenlijk de groep van Mike Campbell. En Mike Campbell, dat was weer de gitarist die altijd speelde bij Tom Petty. De helaas overleden Tom Petty. Een uitstekende cd, een beetje een gelegenheidsformatie, de Dirty Knobs. Allerlei andere mensen werken er ook aan mee. En dit nummer werd als eerste op single uitgebracht in 2020. The Reckless Abandon.

beetje psychedelisch beginnen, psychedelisch eind, maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen, van deze band, van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar er zit heel gevarieerd repertoire van G.T. Cale, van John Lee Hooker, en zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor, tussen 6 en 7 op zondag en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal, de man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzard, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzard uit 1997, de titelstuk van de cd Traveling with the Blues.

0: is het Team of Water Tour.
1: Ja, dat kwam er achteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry Muske, QB and the Blizzards. Met John Legrand op mondharmonica. En met de Blazers erbij. Live op een nummer. Dat is wat Harry Muske altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nou zijn eigen naam toe. Harry Muske, de Muske Gang. Dit is van de CD... LP, want daar zit in die tijd. Nee, CD, Cut Deluxe. Hele korte CD eigenlijk, maar wel mooie nummers erop. Onder andere het nummer van John Mayall, Broken Wings.

Prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zing, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En uitgebracht op het Novo Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 1991 begint met zo'n programma, dat 20 jaar met elkaar doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoon solo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad. Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Van die geweldige nummers te schreeuwen, zoals The Dark End of the Street, The Letter van de Box Tops, Cry Like a Baby ook van de Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar, kwam hij uit met een nieuwe CD, Living on Mercy. Prachtige CD en daarvan Edge of Love.

Man van de older generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Settler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 unit komt van Jason Isbell en daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede cd die u gebracht heeft onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Settler Faden van de CD Anybody Out There Next to You. Settler Faden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene blide is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica speler, door maak hij ook duidelijk wat hem, wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell.

Nou ja, dat hoort ook bij 2020, de verkiezing van een nee-president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet te worden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nee-cd, Uncivil War. En door van het nummer wat bekend te worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

Geleidelijk aan fade weg Shemekia Copeland van de CD Uncivil War. Eigenlijk is hij een tweede generatie blues. Hun vader Johnny Copeland en dan zij Shemekia. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old work, de basis van de blues. We besluiten met heel Neewark van een eerste generatie bluesartiest, King Solomon Hicks, van zijn CD Harlem, What the Devil Loves.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Queen of the Blues staat vandaag centraal. En alle zwarte bluesclubs waren in de Southside van Chicago. Zwarte artiesten kwamen nooit in de Northside van Chicago, waar de blanken woonden. Maar Coco Taylor was de eerste zwarte zangeres die ook in de blanke clubs in de Northside werd gecontracteerd. Coco Taylor, Time Will Tell.

Coco Taylor, Time Will Tell. Willie Hightower, dat was een soulzanger uit Connecticut en hij werkte vanuit New York altijd met bluesproducer Bobby Robinson. Het nummer was geen single, het is van zijn album If I Had a Hammer. Willie Hightower, Somebody Have Mercy.

Willie Hightower, Somebody Have Mercy. De carrière van Coco Taylor verliep zo voorspoedig dat zij en haar echtgenoot hun banen konden opzeggen. Coco Taylor werd fulltime zangeres en Robert Taylor werd haar manager. En ze stelden meteen een begeleidingsband samen, The Blues Machine. Coco Taylor, I Got What It Takes.

0: Coco Taylor, I Got What It Takes. Sam Moore en Dave Prater, dat waren twee min of meer mislukte nachtclubzangers uit Miami. Maar Isaac Hayes en David Porter van Stax Records maakten er een succesvol duo van. Dit nummer werd niet op single uitgebracht in Amerika, maar het werd wel een top 40 hit in Engeland. Sam en Dave, Shoot Me.
1: Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Everybody, come on.

Sam & Dave, Suit Me. Coco Taylor was de laatste artiest die hits scoorde voor Chess Records. Het ooit zo trotse platenlabel was niets meer dan vergane glorie. En in 1975 ging Chess Records dan ook failliet. Daarop tekende Coco Taylor een contract bij een nieuw blueslabel in Chicago, Alligator Records. Dit is een duet van haar mentor, Willie Dixon, met Coco Taylor, Insane Asylum.

Willie Dixon en Coco Taylor, Insane Asylum. Albert Washington, dat was een bluesgitarist uit Cincinnati, en hij coverde de debuutsingle van Otis Redding, maar de goede man had pech, want op hetzelfde moment brachten Sam en Dave dit nummer op single uit, en de radiostations draaiden allemaal de single van Sam en Dave. En toch was dit ook een fantastische uitvoering. Albert Washington, These Arms of Mine.

0: Albert Washington, These Arms of Mine.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Brighter Days van Robert Randolph is het album van deze week. En Robert Randolph speelt zijn hele leven al gospel op een steelgitaar. Zo begon hij ooit in de House of God's Church in Orange in New Jersey. En hij had daar zijn eigen familieband in die kerk. En hij bracht zijn mix van soul, blues en gospel uiteindelijk naar het plaatselijke clubcircuit. En zo veroverde hij ook een platencontract. Robert Randolph, Have Mercy.

Robert Randolph, Have Mercy. William Bell, dat was een man die was in vaste dienst bij Stax Records. Dat had je in die dagen nog, want hij kon van alles wat. Hij was componist, hij was producer, hij was zanger. Dit is een nummer van zijn debuutalbum voor Stax. En dat nummer dat heette, of dat album dat heette, The Soul of a Bell. En daar stonden covers op van Barbara Mandrell, Ike en Tina Turner, Billy Vera en deze oude hit van Otis Redding, William Bell, I've Been Loving You Too Long. I've

William Bell, I've been loving you too long. Coco Taylor wilde absoluut slagen in Chicago. Ze werkte jaren als werkster. Ze draaide nachtdiensten in een slachthuis. En dan, als ze even tijd had 's avonds, dan ging ze naar de bluesclub. En dan hoopte ze dat ze een liedje mocht zingen met de band van dienst. En uiteindelijk kwamen haar dromen uit en werd ze een wereldster. Coco Taylor, Save Your Breath.

Coco Taylor, Save Your Breath. King Floyd nam een nummer op van Don Covey. En dat was in 1968 al eens een keer op single gezet door Clarence Carter. Maar King Floyd gebruikte het nummer als titelnummer voor zijn eigenlijk het debuutalbum als soulzanger. En dat kwam uit bij een heel obscuur platenlabel. Ik had er nog nooit van gehoord. Chimney Records. King Floyd, Think About It.

King Floyd, Think About It. Willie Dixon ontdekte Coco Taylor eigenlijk per toeval in de nachtclub Decades. Hij was daar de hoofdact en Coco Taylor was zijn voorprogramma. En tijdens haar optreden zong ze een nummer van haar idool Big Mama Thornton. Elvis Presley had er later een hele grote hit mee. Coco Taylor, Hound Dog.

Coco Taylor en Hound Dog. James Carr schreef nooit een eigen nummer en daar had hij een goede reden voor. De man was namelijk analfabeet. Hij werd wel wereldberoemd dankzij zijn megahit Dark End of the Street, maar ooit nam hij een nummer op voor Goldwax Records in Memphis dat nooit is afgemaakt. Dat heeft jaren in een archief gelegen en verscheen onlangs op een verzamelalbum. Maar het was nooit officieel uitgebracht. James Carr, I Can't Turn You Loose.

James Carr, I Can't Turn You Loose. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Coco Taylor begon als kind in een gospelkoor te zingen en via de radio hoorde ze steeds de B.B. King Show. En zo leerde ze de blues kennen en maakte ze kennis met zijn gasten Sonny Boy Williamson, Muddy Waters en Jimmy Reed. En dat werden later haar helden en haar voorbeelden. Coco Taylor, Let the Juke Joint Jump.

0: kan er niet best tegen in de kool dan niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Met Twark ook. Ik heb het sommige zien fietsen met de jasje, lus en alleen maar zo'n ding. En dan denk ik, en ik heb zit er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die daar stikken gekocht. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. Je loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbaar soort muziek. Piet, is dit jouw thuishaven?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste jaren, de laatste 2 jaar, voor ik een heleboel naar Dronten toe. En dat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben en dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook een kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er komen is. Maar het is een schitterende accommodatie en mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je hebt natuurlijk, je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet zo ineens van één op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Ik geloof dat ik nog tot mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op ties. Dus ik zal mijn baantjes wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vragen wezen en moeilijkheden. Want en dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En, ja, en dan ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hoor er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelopen jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk gliekenkom. Want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct. En daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie. Toen zeiden ze tegen mij: ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en mitpukken ik ook de draad op van de schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt. En dat voetbal dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat? Hollandse Velden of HZVV? Of?
1: Nee, dat was Hodo.
0: En, Hodo?
1: Hodo, ja. Je hebt twee verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in de eerder bij ons. Door, want voordat die zondagvereniging er was, er moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Dat, maar ja, uiteindelijk is hij er ook om en daar ben ik ook lid van geworden en daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot en naast ben ik begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk weer aan de sloot die achter Tuusling en daar ben ik ook met de stoel begonnen. En met nog een met een stok erbij, allebei. Dus, ieders aan het kader van de stok en maar rieden. Maar ja, en zo is van de ene ging toch van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. En zo is het uiteindelijk zover ik kon tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Zo'n een met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en er waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. Ja, en toen heb ik, dat noemen ze dan Halve Noorden, dat waren van die holten ding. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat er zo'n beetje op, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, dat waren er zonder schoenen, er waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: Noord gedacht.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen, van lieve ouderen moest je toch wat aanschomen, want het ging hoe langer hoe harder. En toen moest de Noorden komen en die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. En dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken en dat moest toch een paar jaar met. Maar toen kwam ik in die Westiesport verzeild en toen moest het allemaal precies pas zitten. Dat, ja. Ik ging zo niet even 3 maanden naar beneden. Dat,
0: Viking 1 en Viking 2 had je.
1: Ja,
0: ik had toen de goedkoopste, dat was Viking 2, want mijn ouders die hadden het niet zo ruim. en dan had je ook naar Ving of zoiets. En Ballangroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking, toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Dat, maar ja, dat, ik geloof dat Viking helemaal niet meer bestaat.
0: Dat materiaal is natuurlijk veranderd, je hebt nog een klapsgaas gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stilgestaan. Ja. Want ja, er was weinig concurrentie. En ja, op een gegeven moment kwam er toch wel concurrentie om de hoek kijken. Dus we kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. En ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en een beetje andere vorm, schoenvorm. En ja, van lievenheden kwam het les kwam de klapschaats. En ja, dus hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
0: Ja, ja. Ja, Italiaan hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
1: Ja, Zamboni, ja, ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja. Je bent goed in deze materie thuis.
0: Nou ja, god, ik kijk en elke Nederlander die kijkt wel eens dat scheuvel op. Ja. Ja. Ik bedoel, en, ach, ik ken Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. Hij was van treindochter, weet je wel. Dus die. Die kwam ik nog wel sterk. Ja, god, ja. Ik was eigenlijk. Ik scheuvelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan. Want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaatsen toen uitleende aan Jan Bonden. Dat was een goede vriend van mij. En die heeft zich toen. Ja, die heeft zich. Die jongen die kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb mijn schaatsen nooit weer durend te vragen, weet je wel.
1: Nee, nee, nee,
0: wow,
1: nee,
0: weet je
1: ja,
0: wel?
1: Dat is ook
0: omdat hij al toe te gaan, ja.
1: Ja.
0: Ik dreun er nog wel eens over en ik weet dat ze toen ik aan hem uitleende tegen hem zeg je moet ze sliepen, maar ze ben niet altijd te goed meer. En ik dreun er nog wel eens over schaatsen en dan heb ik zoiets van verdomd die schaatsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug, dat is zo raar vind ik dat.
1: Ja.
0: Dat wat apart is dat niet?

0: Nou, wij gaan van de baan af en wij gaan het, hoe heet het hier, het Kluun...
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit
1: hier wordt altijd de kleedkamers met Nenny verderop. En hier trekt meestal de scheuvers onder. En als u de scheuver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles in dichter, want de trainingsuur is nu voorbij. En straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment... Wanneer ben je eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte banen hier niet meer dan. Zoals Jantje Veenik aan Tienke aan vroeger. Jan Heidbrink en dat soort spul.
1: Nee.
0: Dat was niks voor jou.
1: Nee.
0: Boel, toch in mijn dorp.
1: Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan. Want weet ik van school, van de leren school aan, weet korte baanwedstrijden. Ja. En dan degene die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Zo'n beetje of?
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Of toen op school was denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Niet eens, want we hebben een heel klein baan die op onze veld eerst.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen. Ja. Ben je toen eerst gaan wielrennen, in wedstrijd rijden of scheuvel op?
1: Eigenlijk is dat... Ik geloof dat ik gliek op. Ja, ik ben toen eigenlijk s'winters... Ik ben in de winter begon eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje. Ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang geleden. Dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo tof. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen moest stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gegaan met schuiven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begon. Je moet tegenwoordig als 10 jaar jonger worden. Ik weet niet of het altijd wel zo goed is, daar ben ik de mening nogal over verdeeld.
0: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen natuurlijk.
1: Ja. Dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek geval. Dat is nu eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe zonder dat ik ooit wedstrijd...
0: Skate-offs
1: heb ik nooit aan midden. Ik heb... Zonder een wedstrijd zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze titel helemaal niet meer.
0: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
1: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
0: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur iets?
1: Nee. Dan gingen wij naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder. Ja. En dan gingen we door. Dan gingen we in trainen.
0: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat voor over hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
1: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van dat zullen ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen in de tijd een stukken door. En dan ging ik s'morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of half 4 dan was de afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En de cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, om me trekken dan ging ik met de bus van Lemmer, want daar werk ik mee toe. Ging ik met de bus van Lemmer naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer show naar de banen toe met die tassen. En dan trainen. Nou, Hutte traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplekje weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, dan was net die trein 10 minuten weg.
0: En
1: dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Dus. En dan 50 minuten wachten en dan kwam ik in Heerenveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal ging ik met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer show met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen een uur of 12 soms terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
0: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar kreeg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar ja, dat is toen...
0: Het vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
1: Ja.
0: De wegen, je weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was hij 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
1: Ja.
0: Dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
1: Ja.
0: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nu veel verwender, weet ik niet zeggen. De tijd is anders, moet je rekenen. Hè?
1: Ja, je groeide in die tijd op, dus je weet op dat moment weet je ook niet veel aan. Ik bedoel, nou is het gewoon anders. En die tijd teruggezet, dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan nou tegen hoe zijn, van je moet dan weer 3 uur naar de met naar Hilversum toe met de auto. Nou, dan denk je ook misschien van, nou, we zoeken een andere oplossing.
0: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volwinden. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de hemel, zo helemaal niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheuren?
1: Nee. Ja, 10 jaar had ik dat gedaan. En toen ik, toen ik 5 jaar helemaal niet een schaats, ik heb nooit een schaats aanraakt. En toen ben ik er weer met begonnen.
0: Helemaal ineens niks meer?
1: Niks meer, nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon zeg maar, ik heb het wel even zien.
1: Ja, nou, ik was aan het reizen en zat. Ik denk, gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer aan mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer opgepakt.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook een vrij grote vlucht nam, marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie geworden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam die contract net verbeterd heb, 150 of tegen de 170.000 gulden per wedstrijd gaan verdienen. En denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat dat betreft, mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
1: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog wel eens wat. In het begin was er nog wel eens vrij veel volk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En dat was echt staamvol.
0: Ja, dat
1: was
0: echt verschillend.
1: Ja, het verschilt per banen. Het verschilt, zegt natuurlijk ook een heleboel over als we een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maat Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En dat was vreselijk veel volk. Maar als je nou Groningen heeft tegenwoordig wel goede riders, maar toch nog geen winnaars, zoals Lester Tiet in marathonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo erg. Tegen, ja, Assen valt wat dat betreft
0: een beetje tegen. Dat is niet alleen hier meer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak als je een festival hebt van muziek en zo, dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Hoeveel 4 man hè, rieden jullie?
1: Per ploeg.
0: Per ploeg, hè?
1: Ja.
0: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
1: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak, want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. Want dan haal je ook het meeste rendement eruit. En dat wordt hoe langer hoe professioneler aan de pak wat dat betreft. En in het begin was er nogal veel kritiek op. En dat de wedstrijden die waren doodmaakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent. Allemaal, ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent, weet je niet. Dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
0: Heb die veel sterker.
1: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke mooie wedstrijden. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewoond bent. Nou ja, dan krijg je toch mooie wedstrijden.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje, is het niet eentonig, al die rondjes wilt iets?
1: Nee, dat wordt wel vaker gesteld, maar... Ja. Ik, als je in een wedstrijd zit,
0: dat denk je niet aan.
1: Dat denk je helemaal niet aan. Ik kijk helemaal niet naar het rondebord. Ja, nou, dan moet je eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij naar moet. Want dan ASB verrijdt weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten riet, hoe waar hun eigen ploegmaten zit. Ja. Je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer, maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik ben constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
0: Dat kun je dan niet voorstellen. Dat je zo ziet, dan denk je van, draait weer een rondje. Je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook en het wordt dan nog anders. Dus je ziet het anders, hè? Natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer...
1: Ja, dat is
0: helemaal... Jullie hebben nog een paar reden op de Plattenzee en nog een.
1: Wijzenzee.
0: Wijzenzee, ja. Dat is daar in de buurt, niet Oosterdijk.
1: Ja.
0: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hele kolen en zo.
1: Nee.
0: Dat betreft, ik heb schuiven lopen en dan zoiets van, nou jongen, het moet lekker kool weer. Ja.
1: Nou, ik heb vanavond gehad, ik weet zo kool. Het was vandaag ook hartstikke kool, bij die waterkolen was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren bij die andere drie shirties aan te rieden zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. En ik had nog kool. Ja, ik kan er niet best tegen in de kool er niet. En vooral als ik niet boommorten heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met vark ook. Sommigen zien fietsen met de jasie, lus en alleen op de ding. Dan denk ik, nou. En ik heb zit er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen gekold. Ik ben eigenlijk een zomersport.
0: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens weet als kool was met kranten eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter geworden.
1: Dat is allemaal veel beter geworden met die kranten en zo. Ja, dat is best wel goed hè, met die kranten ervoor. Ja. Daar niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet een shirtje aan kranten ertussen en dan weer een shirtje in. Maar de spullen worden nat. En dat blijft nat. En als je dan ook eventjes niet voldoende in beweging bent, dan vernikkel je van de kolder. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, dat ventileert en dat dut. En ik ben eigenlijk altijd, mijn lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Ja. Ik voel altijd wat dreugen aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
0: Ja.

0: Dan Nel Steen toch zou je niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlot komen.
1: Dan moet hij binnenwegen komen, hoor.
0: Ja, maar dan is alles in gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatief. Ja. Die staat nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want ja.
0: En die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Als die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat vond ik wel goed. Hij zei, dat kruis ik ook wel al, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel,
0: je hebt wel uitreden, dan krijg je zo'n ding. Weet je wel. Maar ja, goed, daar heb je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee
0: dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap, ik won, heb ik medereden, maar ik ben nooit weer komen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui, we waren bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was ook een echte top,
0: ja.
1: Hè? Dat was...
0: Die zo in zullen wel niet snel weer komen. En nee. Hij van die jongens van Uitham en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uitham en zo, van de Berg en dat soort... Dat waren ook allemaal van die kerels. Hè? Die heb jij misschien nog wel een paar van metmaakt, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uitham denk ik niet. Jan Uitham niet, maar zoals Jeen wel. Ja. Die redt nog altijd wel zien rond.
0: Ja. Ja. En hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens... Al ben er ook een stelletje verveelde puten bij.
1: Ja, dat is overal zo. Dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo. Dat zal mijn schaas doen en zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet dergelijks naartoe of zo?
0: Nee. Want kijk, in schaas en de hel is zo'n gevoel bij van... God, dat is een eerlijke jongenssport, weet je wel. Komt niks uit, een paar is mooi. Dan denk je van, ach, daar ben je natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde pot en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk, maar van alles nog over, want de schaatsen wordt ook, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat vind je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast en ze moeten wel vooruitkijken. Dat vind ik, de KNSB moet vooruitkijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want er wordt zo nu en dan wel eens in een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschubt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt langer meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dat zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En, daar gaan zoveel geld in om.
1: Dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatsport rondgaat, want tenminste in de marathonsport.
2: Een beetje die kant
0: op. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, dan, ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van de chauffeur moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja, daar ben ik mee eens. Ja.
0: Ik ben hier nou even de drukte weg, dan komt hier nou een hele club kinderen aan, die gaat ook scheuvel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. De sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Niet door mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze hebben schoon dit hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstoernooi. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van naar mijn laatste wedstrijd erin. Ja, en dan Martine zegt van, jongens, dit was de les en hou je veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word dit jaar 60 en in het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. En ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moeten we daar nog mee, weet je wel? Ik hoor wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi voortgaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat je veel druk niet... Ik hoor daar ook niet zo van. Ik weet nooit zo goed wat ik met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaren iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk ik van broer, het schiet allemaal gewoon verder.
0: Schiet zo.
1: Ja,
0: Daniel Logisch van Schik, zeg ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee.
0: Wat ik altijd mooier van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zag er allemaal zo verschrikkelijk mooi uit. En zo. Dat, je hebt nog een paar lui waarvan ik zeg, van die een beetje zoals als Piet. Die Sayoet in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieden.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Een beetje wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi je riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Het scheelt enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker hoor. Dat rood ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scherp maken. En,
0: ja.
1: Nee, maar het is echt...
0: Kon je dat direct op weg?
1: Ja, kunnen direct op weg. In het begin vond ik in de bochting een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar ik ben bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Kijk op de rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan met poortje over, dan stoot de hippies...
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velde, die kon daar helemaal niet aan wennen.
1: Nee.
0: En zo. Die
1: hebt daar paravoele meute met dat. En dat zal, dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig die verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem, wennen hem, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke...

0: Dat doe je. Ja,
1: ik wil de door ook wel luten. Of kan dat helemaal niet dan? Oh?
2: Hey, ze hebben een partij daar ergens. Dat kunnen we niet meer erin, weet ik.
3: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan net als mij.
1: Nee, waarom is je van de goede plekken weggegaan?
3: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden spelen. En wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En als je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Het is een hele grote beton jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
1: Ja, joh. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik nog helemaal woon. Eerlijk waar niet. Want als wij hier soms 2 keer van een stop op loggen met wachten, dan vinden wij dat de hard hier zo. Maar daar zo staat die meest een godganse titel, man. Als ze van de ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Staat me hier best aan.
3: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reisd. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Deurtscheuvelloop, dat is natuurlijk toch ook wel weer mooi. Ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek heb ik ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om mee te nemen. Zo.
1: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. En ik ben er weer wat plekken geweest. Mooie plekken wel, ook wel minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En ja, maar met de schaatsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baanschaatsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden, hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika, waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
3: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
3: Nou, je doet niet meer stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de... In, net zoals Aard Schenk en zo. Heb je al vragen of zo?
1: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuif de laatste 2 jaar schuif ik bij Frisia.
3: Ja.
1: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. Dat noem ze dan in de technische staf.
3: Ja.
1: Nou, als ik kijk naar zo wat talent rondlopen en zo. En kijk bij de training.
3: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren, bedoel de jongen.
1: Ja, nou, ik heb toch wel zo. Ik heb er zo lang als gehad. Dat neemt ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan bleef ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest, nee. Andere hobby's, ja. Dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen. Maar wat de laatste jaren een beetje te bijen komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
3: Dat doe je gewoon in Kerkveld.
1: Soms, nee, we hebben geen buitenbanen. We hebben een sporthallen en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een bal slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
3: Nou, luisteraars, Piet Kleine, hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt, hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drenthe, want wij zijn zelf wel in Drenthe, hè. We zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drenthe legende, bedankt. Namens de Radio Drenthe, maar mega Drenthe Krant wil ik al zeggen. En de VPRO.
1: Mooi. Graag gedaan.
4: De muziek die is uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet. Die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding, en No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken. Dit keer de muziek.
3: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk werkkamer misschien. En wat, hier. Nog fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
0: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes en herinneringen aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en... ja, en cd's natuurlijk allemaal. En wat staat hier allemaal wel niet? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van... een draaiend kastje. Daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado. En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van... The Chess Story. Dus 1947, 1975... Een limited edition met een CD-ROM erbij waar je van alles op kunt bekijken. En dan, ik meende dat, ik moet maar even uit mijn hand. Kijk eens, 15 CD's. Dus, 15 CD's. En daar staat, kijk eens, 15 CD's. Dus, 15 CD's. En daar staat

hier. Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan, Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards is niet in omloop, maar wel in CD gevoerd. Ja, moet je. Kijk. Ooit met ons gespeeld. En. Van Morrison in Holland. Hier. Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Filmaries. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson, bijvoorbeeld. Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode. Dat is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Tab Benoit. Een man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo. Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Angora uit de bergen, de psilorit is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Psaradonis, wat eigenlijk betekent vis. Mark Cohn, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het Requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en zo gaat dat maar door.

0: Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die binnen zo vaak draaien, dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteiten een uitzending iets dat men... dat de LP weer terugkwam en vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi, ook vanwege het geluid vaak, wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van, ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen, collectors items, prijzenstijgingen en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Nou ja, en hier verder. Oh, is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog. Verder nog boeken. Ook nog reisboeken, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo. Waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzenach, kun je Wartburg ook metnemen. Met Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar er is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig, de Thomaskirche waar je op laatst kantoor was, dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest. En bijvoorbeeld Budapest, dan kun je, of Burgenland, dan kun je naar Liest en Haydn toe, die daar weer wegkomen. En in Wenen ben natuurlijk, als je naar Figemüller gaat, daar heb, dat is een restaurant, een café, daar heb Beethoven nog... notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur er nog bij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rotmeier, die de prachtige fresco's maakt heb in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2400 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassiek staat en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is klassiek, volksmuziek, singer-songwriters... Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij wat zegt is gewoon... de boeken die houden gelijke tred een beetje ook met muziek. En... wat ik ook leuk vind zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb van wat boeken betreft. Dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Om Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar is hij van hold. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren. En fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. met Johan Derksen.
1: Goedenavond. Begin jaren 60 kon een slechte band ook een serie hits scoren. Als die band maar uit Engeland kwam in het kader van de British Invasion. Freddy and the Dreamers, dat was zo'n gemankeerde band uit Manchester met grote hits. Met dit nummer haalden ze de derde plaats in de Engelse hitparade. Freddy and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody.

Freddie and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Paul Jones, die kennen we als de zanger van Manfred Mann in de jaren 60. Hij zong de wereldhit Doa Diddy Diddy. Later koos hij voor de blues. Hij runt al jaren de bluesband in Engeland. Hij presenteert een bluesprogramma bij de BBC Radio. En dit is een solo-opname van hem. Het nummer is van The Adderley Brothers. Paul Jones, Work Song.

Paul Jones en de Work Song. Freddie Gaherty, dat was een melkboer in Manchester, en in de avonturen runde hij zijn hobbyband. Maar nadat de Beatles doorbraken in Engeland, stonden er voor honderden Engelse bands mogelijkheden. En toen had deze melkboer het Manchester plotseling een wereldhit. Met het volgende nummer haalde hij de tweede plaats in de Engelse hitparade en zelfs nummer 1 in Amerika. Freddie and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Big Bill Brunsey, die kwam uit Chicago en hij toerde regelmatig door Europa. En dan bleef hij soms maanden, soms jaren hangen. Zo woonde hij in Londen en in Parijs. En hij woonde een paar jaar in Amsterdam, in Tuindorp. Dat ligt ingesloten tussen het Amstelstation en Betondorp. Want hij liep tegen een Nederlandse vrouw aan. En daar woonde hij jaren mee samen. En dat was een schande in Tuindorp, want ze waren niet getrouwd. Er werd nog wel een zoon geboren. En die zoon is altijd in Nederland blijven wonen. Bill Big Brunsey, Long Tall Mama.

Big Bill Brunsey, Long Tall Mama. Liverpool was beroemd dankzij de Beatles, de Searchers, Jerry and the Pacemakers en de Swinging Blue Jeans. Maar Manchester had ook grote bands. De Hollies, Herman's Hermits, Wayne Fontana en de Mindbenders en Freddie and the Dreamers. Dit nummer bereikte de derde plaats in de Engelse hitparade. Freddie and the Dreamers, You Were Made for Me.

Freddy and the Dreamers, You Were Made For Me. Sonny Boy Williamson, dat is een blueslegende en de man was een geweldige mondharmonica-speler. Bij zijn graf ligt een hele stapel mondharmonica's. Want als mondharmonica-spelers het graf van hun held opzoeken, dan laten ze daar hun mondharmonica achter. Sonny Boy Williamson, Got the Bottle Up and Gone.

Sonny Boy Williamson got a bottle of Ben Gone. Live was een band als Freddie and the Dreamers een bezienswaardigheid, want voor ieder nummer hadden ze ook danspasjes ingestudeerd en er waren allerlei cabareteske teksten tussen de nummers. Het was echt wel vermakelijk en ze stelden niet zoveel voor, muzikaal gezien, maar ze waren wel heel groot. Ze speelden bijvoorbeeld ook in 4 films, What a Crazy World, Just For You, The Cuckoo Patrol en Every Day's a Holiday. En ook dit nummer was weer een top 20 hit in Engeland. De kenners zullen het nummer herkennen als een cover van Paul Anka. Freddie and the Dreamers, I Love You Baby.